0: Het begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM.
2: KRO-NCRV.
1: Juri Zijderveld.
3: Hij is onderweg. Binnen nu en een kwartiertje. Juri Geller. Wat is je geboortejaar? Stuur het even door via de NPO Luister-app. Vertel ik zo waarom.

0: Corné, goeienacht. Waar kan ik je mee helpen?
1: Waarom je bericht sturen heel snel?
2: Nou, dat deed je weer niet, joh.
0: Die NPO luister-app?
2: Ja, joh, schijt, joh. Blijf maar laden. Afsluiten, opnieuw opstarten. Dan bericht sturen naar Robin.
0: Doe hem nu even de groeten. 1, 2.
2: Hé, hey Robin. Oude keffer, lekkere plukvogel van me. Hé, hey, de groeten van Corné.
3: Joeri,

domineert de wereldwijde hitlijsten weer. Met Human Nature, Billie Jean, Bad, Beat It, Smooth Criminal. En ook deze Thriller. Hij staat weer helemaal bovenaan de hitlijsten. De hele wereld luistert weer Michael Jackson. En daar was ik nooit mee gestopt trouwens. Ik vind het te gek, Michael Jackson. Dat is nou echt mijn muzieksmaak. En over mijn muzieksmaak gesproken, ik kan daar wat bijzonders mee. Ja, niet met mijn muzieksmaak, maar met die van jou. Ik kan die namelijk raden op basis van enkel en alleen jouw geboortejaar. Jawel, ik zal het nog een keer zeggen. Ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van enkel en alleen jouw geboortejaar. En dat ga ik zo meteen doen, over een minuutje of vijf. Dan raad ik weer iemands muzieksmaak op basis van het geboortejaar van diegene. En ik zeg diegene, nou diegene kan jij zijn. Want ik zoek nog een kandidaat voor zometeen. Stuur even je geboortejaar door via de NPO Luister-app. Mocht je die nog niet hebben, die kan je gratis downloaden, dat appie. Klik 3FM aan en stuur een berichtje naar de 3FM Studio. En stuur alleen je geboortejaar. Je mag ook bellen 0909-1336. En dan spreek ik je zometeen na Alex Warren. Die hoor je straks na een

0: Alex Warren.
1: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
2: Ik ben bij deze even Yuri Geller. Want ik kan jouw muzieksmaak raden op basis van je geboortejaar. Deze nacht doen we dat met Egi. Goedenacht, Egi.
3: Goedenacht.
2: Je bent een fanatiek pokeraar, toch?
3: Dat klopt.
2: Ben je wezen pokeren vanavond dan ook?
3: Ja, dat heb je al goed voorspeld in ieder geval. ik kom net van Venlo af, net geen ticket kunnen winnen.
2: Wat zeg je, niet gewonnen?
3: Nee, net niet. Twee plaatsen ervoor.
2: Ach, shit.
3: Maar wel een gezellige avond gehad.
2: Oké, doe je het voor de gezelligheid of professioneel?
3: Semi.
2: Semi-professioneel.
3: Ja, redelijk wat toernooitjes in het buitenland en zo, maar ook wel als ontspanning.
2: Oh joh, heb je een goede tip voor mensen als we nou een avondje willen pokeren met vrienden? Wat is nou een goede tip om te gebruiken voor het pokeren?
3: Ga geen geld gebruiken wat je niet kunt missen.
2: Kijk, dat is de allerbeste tip in het pokeren. Super. Oké, Egi, niks gewonnen met pokeren, maar misschien win jij wel jouw favoriete muzieksmaak op 3FM. Ik heb jouw geboortejaar nodig.
3: 1973.
2: Nou, dan ga ik even goed nadenken. Voor Egi. Wat zijn muzieksmaak dan zou kunnen zijn? Jeetje, zit hij nog in de auto? Fanatiek pokeraar. Niks gewonnen. Maar ja, dat maakt allemaal niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat om het geboortejaar.
3: Yuri Geller, wat is mijn muzieksmaak?
2: Nou, Egi, dit is jouw muzieksmaak.
4: Can't touch this. Can't touch this.
2: Ja of nee?
3: Onder andere, maar dat was in die periode niet mijn favoriete muzieksmaak, nee.
2: Maar de verbinding is een beetje slecht met Egi. Wat zeg je, Egi?
5: Nou ja, ik weet even niet wat ik moet zeggen. Deze artiest heb ik nog live gezien in het oude Tivoli toen ze nog onbekend was.
2: Ah.
5: Je schiet ook altijd raak Yuri Geller.
2: Nou, Egi, dat is toch te gek om te horen?
3: Ja, heel mooi.
2: Ik ga hem voor draaien, MC Hammer. Fijne avond daar, hè?
3: Yo!

Die was je vergeten, toch? Doja Cat en SZA. Met Kiss Me More op 3FM. Ik heb een kat. En mijn kat die heet Jip. Kijk, heel veel mensen hebben een hond of een kat, toch? Dat is gewoon de standaard huisdier. Misschien een cavia of een konijn, dat zou nog kunnen. Ik heb een kat en onze kat heet Jip. En ze mag vannacht trouwens voor het eerst haar kattenluikje gebruiken, 's nachts. Afgelopen 2 weken hebben we dat aangeleerd. Overdag mocht ze al naar buiten, maar nu mag ze 's nachts naar buiten. Dus bij deze Jip, ik hoop dat het goed gaat, dat je veilig bent buiten. Pas op voor de zwarte kat waar je altijd ruzie mee hebt. Jelly Roll, die heeft geen kat, die heeft geen hond, die heeft geen konijn, die heeft geen cavia. Die heeft namelijk een koe als huisdier. Jelly Roll heeft een koe als huisdier. Ja. Hij heet Crunch. En dat beest dat ligt ook gewoon op schoot, alsof het een chihuahuaatje is. Het is echt een bizarre situatie. Zijn vrouw is helemaal verliefd op die koe. En die vrouw die is er helemaal zo van over de oren, dat Jelly Roll zelf zegt: ja, ik woog vroeger 225 kilo. Dus mijn vrouw die heeft gewoon een type dik en emotioneel. Ja, dus mocht je je afvragen, kan ik ook een creatiever huisdier dan een hond of kat in huis nemen? Nou, vraag het aan Jelly Roll. Je hoort hem nu op 3FM met I'm Good.

Wat ik net meemaak. Oké, ik ben even boven naar de automaat gerend om een zakje chips te halen. En die zat vast. Terwijl ik al had betaald. Hij viel niet naar beneden. Dus wat ik dan doe, is ik duw dat apparaat dan opzij. En dan geef ik hem een flinke duw, zodat hij even heen en weer beweegt. Maar, ja, je hoort het, ik heb een zakje chips gekregen. Maar wat valt daarmee? Een dikke vette chocoladereep. Die is meekomen vallen naar beneden. Ik ben een chocoladedief sinds een paar minuten. En ik denk in één keer, ja, ik kan hem wel opeten, maar dat is bad karma als ik dit nu zelf ga opeten. Laat ik zo meteen gewoon een... Laat ik hem weggeven zo meteen op 3FM. Pak alvast je telefoon erbij. Je kan hem winnen zo meteen. Ik zal je zo uitleggen hoe. Lekker chocoladereepje in de dag. Niet verkeerd hoor.

0: Hoi, Kenny B hier.
1: Hey, dit is Armin van Buren.
2: Hoi, ik ben Davina Michelle.
3: Ik ben Gersper Doel.
4: Hey, Raccoon hier.
5: Suzanne Freek hier.
6: Hallo, Gerard Joling hier.
7: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch, jongens? Toch?

Jeetje Mina zeg. Grote show, grote show. Grote chocoladereep kan je wel zeggen. Ik heb net een zakje chips gehaald uit de automaat en die bleef hangen. Dus ik heb even een flinke klap gegeven aan die automaat. Ik heb hem echt met mijn rug zo opzij geduwd. En ik hoorde niet alleen een zakje chips vallen, maar ik hoorde ook iets anders vallen. En dat chocoladereep. Dus ik wil even mijn bad karma rechtzetten. Ik wil hem aan jou wel weggeven, deze chocoladereep die ik heb gejat uit de automaat, zojuist. Maar ik geef jou daar alleen 1 minuut de tijd voor, want na 1 minuut is die voor mij. Ik ga zo meteen een timer starten van 1 minuut. En eigenlijk gewoon de eerste die belt, die krijgt gewoon de chocoladereep. Dus ik ga niet langer wachten. 0909-1336.

Kinderen die 6. Ah, bel maar niet trouwens. Ik heb wel zin in een lekker chocoladereepje. Kijk, Lizzie, jij vindt hem ook wel lekker, hè? Kunnen we hem delen met z'n tweeën? Ja, Lizzie hier achter de schermen, die zit eigenlijk ook te kijken. Nou, hou maar op, hoor, met bellen. 09091336. Ik zie nog 30 seconden op de timer en nog niemand die belt voor een chocoladereep. Ja, dat vind ik helemaal niet erg, eigenlijk. Oh, er zit natuurlijk ook vertraging op de lijn. Ja. Heb ik de minuten strak gezet? Nee, vind ik niet. Ruime minuut, hoor. Ruime minuut. Laatste paar secondes. 09091336. En ik denk dat we er bijna zijn. Er is niemand. Niemand die een chocoladereep wil winnen. Nog even een paar seconden voor de restjes. Heerlijk. Nou, dankjewel. Yeah.

0: Met Joeri.
1: Martine.
0: Hey Martine.
1: Ik bel voor de chocoladereep.
0: Ja, je bent net te laat, Martine.
1: Oh, wat jammer.
0: Ja, ik ben hem echt net aan het openmaken ook. Ik wil hem eigenlijk nu zelf opeten.
1: Ja, eet maar op.
0: Oké. God, wat zijn jullie allemaal gul deze nacht. Mag ik gewoon dit... Even kijken hoor, lekker. Oké.
1: Ja, eet smakelijk.
0: Dank u wel, fijne nacht.
1: Doeg.
2: De meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
3: Hebben jullie nog een beetje energie?
2: Deze mensen... 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
4: 3FM.

en Just a Girl. Ik heb nieuwe muziek voor je van een man die over het podium beweegt als een soort van Michael Jackson, maar dan gewoon wat nonchalanter. En er straalt een plezier vanaf alsof het Olivia Dean is. En de muziek, ja, het is ook een beetje Michael Jackson-achtig. Lekker pop-soul. Hele fijne nieuwe artiest, Sekou heet hij. Zijn nieuwste heet Dangerous Lover. En die hoor je nu op die...

artiesten die plezier uitstralen op het podium. Dat zou echt te gek zijn. Zoals Olivia Dean, die gewoon dansend en met een brede glimlach op het podium staat en gewoon zichzelf helemaal uitlaat omdat ze geniet van haar eigen muziek. En deze gozer doet dat ook. Sekou, hoorde je, S-E-K en dan O-U, Sekou met Dangerous Lover. Zoek het even op als je tijd hebt vandaag. Want het filmpje is ook geweldig, hoe die danst over het podium. Lekkere muziek, nieuwe muziek hoorde je op 3FM. En dit is Justice en Simeon, We Are.

origineel door een Nederlander. Maar 12 jaar later komt hij in één keer weer terug in een soort remix-versie. Ja, heerlijk. Turn the lights off. Justay, Jackstel en John, a.k.a. de 3J's. Zometeen het NOS-journaal hier op 3FM. Na de 1975, it's not living if it's not with you.

0: En we houden niet op met de goede muziek.
1: 3FM.
0: Zometeen 3FM talent Higpy. En ook Lord met Team, wat langer geleden. Komt allemaal voorbij zometeen na drieën. Eerst het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hartelijk Hemelvaart. Je hebt de juiste zender aangezet op Hemelvaartsdag, want Higpy, Lord en Bruno Mars allemaal binnen.

Gewoon steady comeback met I Just Might. Goedemorgen. Laten we goedemorgen zeggen op deze hartelijke hemelvaartsdag 2026. Goedemorgen, Joeri Seijnveld hier. Leuk dat je erbij bent. Het zou kunnen zijn op deze hemelvaartsdag dat je nog wordt verrast binnen nu en 10 minuten. Nou, daar ga ik weinig over zeggen. Het zou kunnen zijn dat je wordt verrast, laat ik het zo zeggen. Hey, ik heb muziek voor je en het kan gebeuren dat je deze band helemaal gemist hebt. En het kan dan ook gebeuren dat je niet doorhebt dat deze band Nederlands is. Dat is een beetje flauw misschien om te zeggen, maar het is wel echt zo. Deze band heeft een internationale allure. En dat begint al bij een prachtige Engelse uitspraak. I cannot do that. I cannot say that I have a good English uitspraak. But they do. De stem van haar is super uniek. Het is een soort zachte stem, maar krachtig tegelijkertijd. En deze band is zelfverzekerd, want ze bouwen het liedje Nothing heel rustig op. Ze willen niet meteen groots en starten met een refrein die je meteen in je hoofd hebt zitten. Nee, je groeit in deze plaat terwijl je hem luistert. Ze pakken de rust omdat ze zelfverzekerd zijn. En die hele mix maakt dat ze internationale allure hebben. En dat betekent dus ook dat wij ze hebben benoemd tot 3FM Talent, omdat ze hartstikke Nederlands zijn. Het is de band Higpi. Nieuwste single heet Nothing, hoor je nu op 3FM.

0: dan gaan we maar doen.
1: De onverwachte quiz.
2: Goeiedag, gesprek met taal.
3: Ja, what the fuck is dit nou weer voor quiz?
0: De onverwachte quiz, je ziet hem niet aankomen en al helemaal niet als kandidaat. Luisteraar Tom, die is de kandidaat, alleen dat weet hij zelf nog niet.
4: Tom.
0: Hey Tom, met Jury van 3FM.
4: Hi.
0: Je zit in de onverwachte quiz, Tom. Ben je er klaar voor?
4: Je zeg het maar.
0: Vraag 1. Welk beest is er vandaag ontsnapt uit de Beekse Bergen?
4: Volgens mij was het een aap.
0: Een aap, een chimpansee. Nee, een cheetah.
4: Ah, oké.
0: Ja. Ben je er wel eens geweest?
4: Nee,
0: ik ook niet. Tweede vraag. Hoeveel harten heeft een regenworm?
4: Geen
0: 1. Nee, 10 stuk zijn het er. Het is een soort dierenquiz aan het worden in één keer. En dan Tom, de laatste vraag misschien wel. Maar ja, het is de onverwachte quiz, hè? Je weet het nooit. Van welke band is Ryan Tedder de frontman?
4: Jemig. Hallo.
0: Ja.
4: The Cure?
0: Nee. One Republic. Ryan Tedder is de frontman van One Republic. Helaas. Ja, Tom, het was ook onverwachts, hè?
4: Ja. Geen probleem.
0: Kan je weinig aan doen. Maar het was wel de laatste vraag. Ja. Ik vind dat je hem goed hebt gespeeld, als in de sfeer zat er goed in. Je moet er toch wat van maken.
4: Oké, dankjewel.
0: Ja. Nou, rij voorzichtig en fijne nacht daar.
4: Hey, goeienacht. Bye-bye.

de deelnemers van het 3FM Gouden Festivalbandje die daar dan op dat moment waarschijnlijk liggen te slapen. Misschien worden ze wakker gemaakt voor een of andere opdracht. Want volgende week gaan zij alles geven om het 3FM Gouden Festivalbandje te winnen. En dat gaat pittig worden met weinig slaap. Hè. Camping nooit meer slapen. Maar daar krijgen ze wel wat voor terug. Daar krijgen ze zelfs heel veel voor terug. Want met dat gouden festivalbandje kan je namelijk naar 8 verschillende festivals. Bij elkaar opgeteld zijn dat meer dan 1000 artiesten die ze kunnen gaan zien. Er is 1 duo die dit gouden festivalbandje kan gaan winnen. En die moeten volgende week gaan strijden. Alles is volgende week vanaf dinsdag te volgen. Vooral via onze socials, natuurlijk ook hier op 3FM via de radio. Maar 1 ding is zeker, het wordt een hele spannende strijd. Over precies een week, dan gaan ze de laatste dag in. Dus je hoort het volgende week allemaal.

niet een volledige ronde moeten bestellen. Het is mij nog nooit overkomen dat ik moest overgeven, maar blijkbaar hebben all-you-can-eat restaurants daar wel heel veel last van. Dat mensen dus moeten kotsen vanwege dat all-you-can-eat concept. En het was in Spanje nu zo erg dat ze hebben gezegd, hey, wat wij gaan doen, wij zetten er een boete op, een overgeefboete. Het was echt zo erg. Ze zeggen, alle tafels zaten onder en wij moesten elke dag schoonmaken. En dat was dus gewoon echt één gore bende dat ze een boete erop hebben gezet. Wat nu wel scheelt, want ze hoeven dus niet meer schoon te maken. Er moet nog één grote schoonmaak komen. En dan is het opgeruimd. En dan hopelijk, als die boete erop zit, gaan er niet meer gekotst worden. Dus ik ben benieuwd, wat moet er gedraaid worden tijdens deze grote schoonmaak? Als we muziek zouden horen door de speakertjes daar in het restaurant, wat willen we dan horen? Wat een beetje past bij de situatie. Ik heb nog een plekje over op de 3FM playlist en zometeen draai ik de leukste, de grappigste inzending. Dus denk vooral mee, wat staat er op tijdens deze grote kotsschoonmaak? Ik heb een klein beetje zitten nadenken, een beetje inspiratie voor jou. I will survive, natuurlijk. Het is lekker om op schoon te maken. Dus je denkt, oh ja, we doen dit met z'n allen, maar we zitten toch op een highway to hell op deze manier. Of ja, die I need to know right now. Dan snap je in één keer waarom die zo gemeend klinkt van Anita Meijer. Why tell me why? Dat kan natuurlijk ook. Wat staat er op de playlist tijdens de grote schoonmaak in het ondergekotste sushi-restaurant in Spanje? Laat het weten. De leukste inzending draai ik zo meteen op 3FM. Pak de NPO Luister-app erbij en stuur een berichtje naar 3FM. Dat is een gratis app. Die kun je downloaden, die NPO Luister-app. Of bellen 09091336. Wat draaien we tijdens de grote kotsschoonmaak? Sometimes.

vrouwtje en S10, terwijl ik me bedenk. S10 die heeft ook een ongelooflijk bizar jaar gehad. Hè. Die heeft haar broer verloren. Eind van datzelfde jaar stond ze in de Ziggo Dome samen met vrouwtje. En daar stond ze maar wel gewoon. En ik moet eraan denken, omdat een post van S10 de hele tijd in mijn hoofd blijft hangen. 3 weken geleden was het 1 jaar geleden dat haar broer Emiel overleed. En daar heeft ze een heel mooi verhaal over geschreven op haar socials. Dus wel het checken waard. Heftig jaar voor S10. Je hoorde er op 3FM samen met vrouwtje zonder gezicht. Terwijl we het hebben over het nieuws dat veel sushi-restaurants helemaal klaar ermee zijn. Dat mensen dan gaan overgeven. Omdat ze veel te veel eten met het all-you-can-eat-beleid. En in Spanje was

maken van al dat kots. Ja, dan moet je wel een gezellig liedje hebben, maar dat moet wel bijpassend zijn. Dus ik dacht zelf aan Why Tell Me Why. Ja, I Will Survive kan ook. En er komen hele leuke opties binnen. Want voor de duidelijkheid, de leukste inzending draai ik op 3FM. En dat is me er eentje geworden. Ja, dat kan niet anders. Even wat leuke inzendingen doornemen. Martin zegt, there ain't no party like an alcoholic party. Rutger, die zegt, best wel goed eigenlijk. Music for a sushi restaurant, Harry Styles. Alleen, ik heb net nog Harry Styles gedraaid. Ja, sorry Rutger, die moet nog heel even wachten. Maar de allerleukste inzending, die komt van Monica. En Monica, nou ja, die heeft hem gewoon gevonden. Als je kots aan het opruimen, dan heb je ademnood.

Somjeu begonnen aan hun toertje. Ja hoor, begonnen in Tivoli Vredenburg in Utrecht vorige week. En inmiddels hebben ze ook al Groningen aangedaan, 2 avonden. Ze staan in Tilburg komende week op een festival. Staan ze ook nog eens deze dagen ergens. Ze zijn eindelijk lekker weer aan het toeren en daar zijn ze heel blij mee. Het leuke is dat op hun socials zijn ze ook lekker een beetje vlogjes aan het delen. Af en toe een fotootje, af en toe een filmpje. En het is zo'n leuke band, want ze hebben het gewoon heel erg naar hun zin. En dat is fijn, want Camille die heeft het een tijdje wat minder naar zijn zin gehad. En je ziet nu eigenlijk overal op het podium en op hun socials dat het gewoon weer best wel goed gaat met ze. En dat is mooi, want ze gaan heel Nederland doortoeren. Daarna gaan ze Europa door en dan eindigen ze volgend jaar in de Ziggo Dome. Somjeu hoorde je op 3FM. Dark Before the Dawn. Dit is Bebe Rexha met Faithless.

0: En wie is daar aangeschoven? De vakantieman Anand Verboon.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen, lekkere vakantie gehad.
1: Heerlijk, lekker naar Italië. En ik had 3 weken vrijgenomen. Ik ben 1,5 week gegaan, maar 3 weken vrijgenomen. Ik neem het er even van.
0: Heel goed. Heb je nog tips? Want ik ga over 2 weken naar Italië.
1: Oh, dat meen je?
0: Ja.
1: Nou, wat ik heb gedaan, wat ik dus achteraf heel leuk vind. Ik heb mijn moeder verrast met een fles verse olijfolie. Dus ik ben naar zo'n gaard gegaan. En echt zo'n lokale in een dorpje. Nou, ik denk dat het 1 bergweggetje was met overal van die wijngaarden en olijfbomen. Nou, bleek dus een terrein te zijn van 5000 olijfbomen. En dan ook nog wijngaarden. 500 hectare, geloof ik.
0: Ja.
1: Bizar. Dus ik heb gewoon aan zo'n man die daar dan dat allemaal op beheert en onderhoudt gevraagd. Kan ik zo'n fles kopen? Nou, dat kon. Nou. Dus ik heb echt met helemaal een keurmerk en zo. Echt prachtig. Dat is hartstikke leuk om mee te nemen.
0: Heerlijk. Dat is weer eens iets anders dan een fles limoncello.
1: Nou,
0: dat
1: toch?
0: Heb ik de vorige keer gedaan.

0: Eerst het NOS-journaal van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Anan Verboom.
3: Hey, goedemorgen. Wakker worden met 3FM en liedjes meezingen. Ben je daar goed in? De gave van Roxy Dekker ga je zo meteen ontdekken daarvoor. Eerst Post

Heb jij dezelfde gaven als Roxy Dekker? Ja, zij schijnt dus heel goed te zijn in het onthouden van songteksten. Ze hoeft echt amper een liedje op te zetten en dan kan ze het al meezingen. Dan onthoudt ze dat al, dat slaat ze allemaal op in haar hoofd. Ideaal voor op feestjes, voor een karaokebar. Nou, ik weet niet. Nou, ik ben echt het tegenovergestelde hiervan. Weet je, ik moet liedjes 1000 keer opzetten en dan verzin ik alsnog mijn eigen woorden soms. Het slaat helemaal nergens meer op. Laat staan met rapmuziek. Dat kan ik helemaal niet, want dat gaat dan veel te snel. Maar voor haar is die muziek die je net hoorde eigenlijk het allerbeste wat er is. Want zij zegt, ja, daarmee voelt het zo lekker. Als je een raptekst in 1 keer goed kan meezingen, nou, dan heb je dat helemaal voor elkaar. Samen met Kevin hoorde je er met Jij hebt mij. Nieuwe muziek. Hey, goedemorgen. Het is 3FM, ik ben Anan. En Bakermat hoor je zo meteen. Die wordt dus woedend van 1 ding. Dat heb ik ook. En jij misschien ook. Hoe het zit, hoor je het somber. 3.

De Black Eyed Peas bij 3FM en Where is the Love? Hey, krijg jij ook altijd de neiging om je telefoon gelijk door het raam te gooien, helemaal naar de overkant van de straat, als dat internet het weer niet doet? Oh, ik vind dat zo irritant. Dat is denk ik mijn allergrootste irritatie die er is. Internet wat het niet doet. En dat je dan maar blijft wachten. Weet je, dat je dan een YouTube-video wil kijken en dan zit je net op dat spannende stukje. En dan moet hij ineens laden. Dat je denkt, ja, kom op, kom op. Ga nou. Ja, dan is eigenlijk al de hele spanning eraf, weet je wel. Of dat je een internetpagina probeert te openen en ja, het gaat gewoon niet. Je blijft maar kijken naar een wit scherm. Er gebeurt niks. Ik vind dat zo irritant. Is dat herkenbaar voor je? Ja, Bakermat, een Nederlandse DJ en producer, die heeft daar ook een bloedhekel aan. Die moet dat echt niet hebben. Dus welke vloerbedekking er ligt in zijn studio, welke aankleding die heeft aan zijn muren waar die werkt. Ja, het is belangrijk. Maar internet, dat is het allerbelangrijkste. En daar heeft hij ook best wel wat voor over. Want als hij een studio bouwt, het allerbelangrijkste is die internetverbinding. Dat moet goed zijn. Het allerduurste abonnement. De allerhoogste snelheid die er maar is. Want hij heeft zoiets van, ja, kijk, als ik me ga doodirriteren aan dat internet wat niet werkt, dat werkt niet. Dan kan ik ook helemaal niet doorwerken. Dus alles om die irritatie bij hem te verminderen en om te zorgen dat hij dan in een nog hoger tempo nog meer liedjes eruit kan krijgen. Is hartstikke lekker, toch? Kunnen wij dan weer van genieten. Bakermat met Rani hoor je bij 3FM.

0: grote favoriet als het gaat om meezingers in de auto. Heb je ook wel eens, toch? Zo'n liedje wat je altijd opzet als je even wil meezingen. En dan keihard meeschreeuwen. Nou, bij mij is het deze die je net hoorde. Ik gisteravond bijvoorbeeld nog. Hier moet je horen.
1: I had a dream.
0: In de auto.
1: I was

misschien moet ik ook niet alles laten horen. Dat klinkt ook niet heel best. Word je er heel blij van? Afrojack en die kan het toch een stukje beter. Je hoorde het net met Ello Black in My World bij 3FM. Goedemorgen. Extra weekenddagje vandaag. Hemelvaart. Komen we samen lekker door. Op naar de ochtend met Taylor Swift zometeen. En de eerste Arctic Monkeys voor je.

Taylor Swift en Open Light hoorde je bij 3FM. Goedemorgen. Hemelvaartsdag, 4:30. Ja, nog lekker vroeg in de ochtend. Wij zijn allebei samen wakker. Samen even een begin maken aan deze dag. Of misschien wel het einde van je nachtdienst. Ja, ik kreeg een appje van Eva. Die zei, kan je Taylor Swift voor me draaien? Ik ben bijna klaar met werken. Nou, bij deze heb ik net voor je gedaan. Ja, en ik heb zometeen ook de tip voor je. Als je in je eindexamenperiode zit. Hemelvaartsdag, 4:30. Ja, nog lekker vroeg in de ochtend. Wij zijn allebei samen wakker. Samen even een begin maken aan deze dag. Of misschien wel het einde van je nachtdienst. Ja, ik kreeg een appje van Eva. Die zei, kan je Taylor Swift voor me draaien? Ik ben bijna klaar met werken. Nou, bij deze heb ik net voor je gedaan. Ja, en ik heb zometeen ook de tip voor je. Als je in je eindexamenperiode zit. Misschien ken je iemand die daar nu mee bezig is. Keihard aan het leren op, ook op dit vroege tijdstip nog. Want ja, je hebt toch even een extra dagje tussendoor waarop je nu kan leren. De tip voor je zometeen.

0: bij 3FM en When Doves Cry hoorde je. We zitten midden in de eindexamenperiode. Misschien volg jij het ook wel. Krijg je al die video's op je YouTube te zien. Al die uitlegvideo's van leraren die dan ook content maken en zo voor YouTube. Ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk om naar te kijken. Maar stiekem is het toch ook best wel weer leuk, weet je wel. Misschien ben je nu ook wat druk aan het leren deze uurtjes. Sterkte, als dat zo is in dat geval. En dan ben je een beetje hetzelfde als ik. Want ja, ik was ook altijd heel laat met leren. Ik was daar heel slecht in. Dus dat kwam eigenlijk altijd neer op de laatste paar uurtjes. Nog even snel, even hard je best doen. En dan maar hopen dat het goed in je hoofd zou zitten. Dat was een beetje hoe het bij mij ging. Ik heb wel een tip voor je. Muziek, dat helpt dus heel goed bij het onthouden van moeilijke dingen. Dus stel je nou, je bent nu alvast je Engels aan het leren voor komende maandag. Luister dan naar muziek. En als je dan straks je examen doet, probeer dan even vlak van tevoren datzelfde liedje op te zetten en tijdens je examen even te denken aan dat ene liedje. Want dan herinner je al die Engelse woordjes beter. Dat schijnt echt zo te werken. En laat jij nou net 3FM aan hebben staan, dus aan muziek geen gebrek.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM Talent.

carrière hebben. Joe Keery die speelde in Stranger Things, maar de muziek dat bleef maar bij hem kriebelen. De gitaar, de drums, het schrijven van de teksten. Hij vond het geweldig. En hij heeft naar het gevoel geluisterd, want 5 jaar heeft hij aan de weg getimmerd. Maar 2 jaar geleden was er dan eindelijk...

0: Magnetic hoorde je. Hey, goedemorgen. ADHD, ikzelf, Anand Verboom en... Een koe. Ze hebben meer met elkaar te maken dan je misschien wel denkt. Oké, wat het verband is, hoor je zo meteen.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM. Anand Verboom. Hey, goedemorgen. 5:02 en heb ik ADHD? Ik ben erachter gekomen, misschien wel door een koe. Hoe zit? Hoor je zo?

Smit. En nou hoor, een drive safe voor je. Heb ik ADHD? Dat is eigenlijk de vraag. Heb ik ADHD? Als ik aan mijn TikTok, als ik daar even kijk, ja, dan heb ik het absoluut. Ik krijg de hele tijd van die video's met, als je ook zo bent, dan heb je ADHD. Nou, dan heb ik dus al lang ADHD. En ik blijf het ook maar krijgen. Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar dan dacht ik het zelf altijd al, hoor. Maar ik heb het volgens mij zelf kunnen bevestigen. Ja, met mijn gekke gedachtes. Ik ben op vakantie geweest. Ik had even 3 weekjes vrij. En ik dacht ook, joh, ik ga gewoon even een dagje naar Texel in die vrije tijd. Leek me leuk om even lekker uit te waaien. Onderweg daarnaartoe reed ik door het plaatsje Koedijk. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Koedijk, heel klein dorpje is dat, aan het water. Heel groot weiland heeft dat. Eigenlijk is het bijna alleen maar weiland. Je bent er in 2 minuutjes doorheen gereden. Maar ik heb mij daarna dus in mijn hoofd nog 1,5 uur lang bezig gehouden met de vraag, maar waarom zie ik in Koedijk, op het dijkje, geen koeien, maar paarden staan? Geen enkele koe. Ik weet het nog steeds niet.

0: Girls en My Number bij 3FM. Niel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je jezelf aangedaan vandaag?
1: Oh, hou op met me. Ik ben al 24 uur wakker. Ik kan echt niet meer zo'n beetje.
0: Even bij het begin. Waarom ben jij 24 uur wakker, Niel?
1: Nou, omdat ik begon, ondertussen nu 24 uur geleden, begon ik om 6:30 ochtends begon ik met werken.
0: Ja, wat doe je voor werk?
1: Ik ben touringcarchauffeur. Dus ik doe bijvoorbeeld dan gisterochtend heb ik dan bijvoorbeeld kinderen naar school gebracht. En dan in de middag om 12 uur heb ik dan weer terug naar huis gebracht. En dan tussendoor allemaal ritjes ook nog tussendoor.
0: Blijf je wel goed wakker van?
1: Nou, het was wel een goede dag inderdaad. Ik heb echt wel een goede dag gehad. Maar dan op het einde dat je dan een bus tegenkomt waar je denkt van, oh, die is echt niet schoon. Ja. Dat ik vervolgens 7 uur bezig ben om die bus schoon te maken.
0: Oh. Maar jij klinkt wel vrolijk, Niel. Je klinkt niet als een chagrijnige buschauffeur.
1: Nee, dat niet. Nee, ik vind ook wel leuk. Zelf doe ik het werk pas echt sinds december.
0: Oh.
1: En het is wel, ja, nee, het is ook wel echt. Ik heb hiervoor ook alleen maar in de horeca gewerkt. Dus het is echt totaal een andere branche.
0: Ja.
1: Maar het is wel iets wat ik altijd eigenlijk wel gewoon interessant heb gevonden. Ik houd gewoon van die grote bussen.
0: Ja.
1: Om dat te mogen besturen, dat vond ik altijd wel grappig. En ik had zo eigenlijk gewoon zoiets van, joh, ik maak de sprong.
0: Ja, maar dan maak ik ook even een sprong, want jij stuurde mij een app.

0: Maar lieve Neil, wat doe je jezelf aan? Want heb je het weer gekeken? Dan ben ik even Anand de Weerman, maar het ziet er niet best uit.
1: Ik zit naar buiten te kijken met een zijkregen.
0: Maar echt?
1: Het is een chaos. En dan, ik heb dan wel een mand op mijn fiets zitten waar ik dan bijvoorbeeld mijn spullen in kan doen.
0: Ja.
1: Maar ik heb dan ik heb niet iets van een vuilniszak waar ik mijn spullen in doe. Ik heb gewoon zo'n waterdicht folietje wat ik over mijn mand heen doe. Maar ik heb zoveel spullen in mijn mand zitten dat het soort hoger uitsteekt. Plus, ik heb een rugzak waarvan de hoofdrit kapot is.
0: Oh.
1: Dus
0: jij denkt hemelvaartdag, we maken er letterlijk hemelvaartdag van.
1: Ja, we denken, we gaan even lekker met de hemel varen naar de zijkant.
0: Zo, nou maar echt, ja, jouw fiets verandert zometeen in een bootje. Nou, maar ik heb wel respect voor je dat je het gaat doen. Hoe lang ga je fietsen zometeen?
1: Ik moet 8 kilometer fietsen, dus daar zal ik, ik weet niet hoe de wind staat, maar gemiddeld doe ik daar 25 minuten over.
0: Ja, precies.
1: Ik heb niet eens een elektrische fiets.
0: Oké, dan wil ik het volgende afspreken. Over 25 minuten, dan hebben wij weer even contact. En dan gaan we even kijken hoe doorweekt jij bent. Waar in Nederland zit jij precies?
1: Ik zit, Noordwijk zit ik.
0: Oh, dat is vlakbij waar ik woon, dus want ik kom bij Leiden in de buurt vandaan, dus dat is top.
1: Ah.
0: Ja, ik ga altijd naar Noordwijk naar het strand. Maar goed, dan wordt het heel in-crowd. Jij bent dan even de verslaggever vanuit Noordwijk. Hebben we zometeen even samen contact. En dan ben ik benieuwd hoe jij eraan toe bent na je fietstocht.
1: Komt helemaal goed, we houden contact.

0: for the Memories, hoorde je.
1: Hey, goedemorgen. Ik ben Anan. Ik ben er voor je om je lekker wakker te maken met heel veel muziek deze Hemelvaartdag. Mooi om van je te horen ook in de NPO Luisterrip. Altijd gezellig als je daar je even meldt, even zegt dat je wakker bent. En ik ben benieuwd hoe je erbij zit vandaag. Olivia Rodrigo hoor je zometeen naar Corona. This is the

0: is weer zover.
1: Het hooikoortseizoen. Maar zelfs als jouw neus dicht zit...
0: Na 3FM nog nieuwe muziek.
1: Dit is nieuw op 3FM.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead hoorde je bij 3FM op je Hemelvaartsdag. Hey, goedemorgen, ik ben Anand en ik ben er voor je vandaag. Track
1: en Trend.
0: Met twee platen en twee nieuwtjes. Ze passen bij elkaar. Aan jou de vraag, waar heb je meer zin in deze ochtend? Jij mag het laten weten. Je kan stemmen in de NPO Luisterapp door heel simpel een A of een B te appen. Ik zal zo even een polletje voor je aanmaken bij de berichtenfunctie. Dan hoef je alleen maar te klikken op A of B, waar jouw voorkeur naar uitgaat. Heeft hij de meeste stemmen, dan hoor je hem zometeen. Dus laat even van je horen in die NPO Luisterapp. Hoor je zometeen misschien wel jouw favoriete voorkeur. Het eerste nieuwtje en de platen heeft alles te maken met sporten. Dat is niet alleen goed voor je conditie. Het is ook niet alleen goed voor je spieren en het helpt tegen stress. Maar het blijkt nu dus ook nog uit onderzoek dat je op lange termijn beter kan focussen op positieve prikkels en minder lang blijft hangen in negativiteit. Ja, dus als je gaat sporten, dan heb je minder last van nare situaties en zo. Dan kan je er wat makkelijker overheen stappen. Word je dus een fijner persoon van voor jezelf. En je omgeving is er waarschijnlijk ook nog een beetje blij van. Ik dacht aan optie A, House of Pain en Jump Around. Kunnen we gelijk even beginnen met bewegen?

kat, Duck, die kan lopen als een eend. Dat klinkt gek, hè? Ja, maar dat is wel echt waar. Het is een beetje een sneu verhaal eigenlijk. Ze zat waarschijnlijk vast in een motorblok, die kat. Een motorblok van een auto, daar was ze dan ingekropen. En ja, ging niet helemaal goed. Dus die pootjes die raakten bekneld en die moesten uiteindelijk worden geamputeerd. Waardoor de kat nog maar 2 poten heeft. Maar zo knap als die kat is, heeft hij leren lopen op 2 poten. Zoals een eend. Dus die loopt nu echt identiek aan als een eend, zeg maar. Ik vind dat zo mooi om te zien. Ik heb er ook een filmpje van gevonden. Ik ga die even op mijn Instagram zetten. Dan kan jij die ook zien. @AnandVerboom. Nou, het is mooi. Die gewoon spelend met de andere dieren in huis. Waggelend op 2 pootjes. Prachtig vond ik dat. Ik dacht, lopen als een eend, als een vogel. Dan kan ik niet anders dan Birdie draaien. Optie B.

Vind je die het leukste, ga je voor optie B. Dan stem je dat in de NPO Luister-app. Ik zal zo een polletje voor je klaarzetten. Optie A of optie B. Jouw mening telt. Heeft hij de meeste stemmen? Hoor je er zo meteen. Eerste direct. Won't fall.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: Alex Warren en Fever Dream bij 3FM.
1: Track en Trent.
0: Dimva, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goed getraind. Maar gaat het lukken of gaat het niet lukken, denk je?
2: Tuurlijk gaat het lukken.
0: Kijk, positiviteit, dat is mooi. Ja, je gaat iets leuks doen. Een evenement en dat staat allemaal in het teken van hardlopen en met honden.
2: Ja, precies.
0: Hoe zit dit? Wat is dit?
2: Ja, dat heet Kani trailen.
0: Hoe?
2: En Kani is van hond en trailen is van een beetje hollen in het bos, zeg maar.
0: Ja, oh.
2: Ja, en dan doen we eens per jaar altijd met hemelvaart heel vroeg, hè. Dus dan wordt het een soort douwkani trainen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar wat leuk, maar wat heb je een slechte dag uitgekozen?
2: Want
0: we hadden het er net al eventjes over, maar het weer zit je niet mee vandaag.
2: Nee, smerig. Dan vinden die honden altijd wel leuk, hoor.
0: Ja, ik wil zeggen, en toch ga je ervoor. Dus dat getuigt wel van doorzettingsvermogen.
2: Dank je. Ja, er zit een beloning achteraf, hè. We hebben lekker ontbijtje.
0: Oh.
2: En ook voor de honden nog wat lekkers. Dus daar doe ik dan maar voor.
0: En je hebt heel hemelvaartsdag nog daarna.
2: Ja, dat is ook 9 euro. Ja.
0: Nou, dat begint al hartstikke goed. En je zit ook nog eens in het winnende team van Trek en Trent. Ik had 2 platen voor je, passend bij het nieuws. Dat waren deze 2 platen. House of Pain, Jump Around. Dat was optie A. Je kon ook gaan voor Birdie met Wings. Dimva, zeg het maar. Waar heb jij op gestemd?
2: Optie A.
0: Nou, en met jou ruim 97% van de rest van Nederland die nu wakker is ook. Dus je zit absoluut in dat winnende team.
2: Helemaal top. Kijk, even lekker warm springen, want ik rijd bijna de parkeerplaats op.
0: Nou, kijk eens aan. Heel veel succes en veel plezier zometeen. En maak er een mooie dag van, hè, vandaag. Ondanks de regen.
2: Zeker, dankjewel.
0: House of Pain bij 3FM. Jump Around is it.

0: 3FM met Beetje van mij.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Is nu nog lekker aan het genieten van zijn vakantie. Maar morgen dan brengt hij nieuwe muziek uit. De samenwerking met GoToGym. 3FM goed in de gaten houden, dan mis je daar niks van. En dan ben je de allereerste die hem gaat horen. Dat beloof ik je bij deze. En over nieuwe muziek gesproken trouwens. Kijk, bij 3FM zijn we er echt als de kippen bij. Ik dan misschien een beetje als een kleine stresskip. Maar ik zit dan altijd heel driftig te zoeken. Of wat is er uitgekomen? Wat gaat er allemaal nog komen? De nieuwe track van Jim Gardner. Die wil ik even aan je laten horen. Die gaat over liefde die onmogelijk lijkt, totdat er iemand komt die dat dan compleet verandert. Kwetsbaar is het, maar het mondt uit in gewoon een topplaat. Bij deze op 3FM nieuw. Jim Gardner en Hardwired.

0: 3FM. Hardwired hoorde je. Ja, goh. Nieuw, goedemorgen.
1: Goedemorgen, daar zijn we weer.
0: Ja, we spraken elkaar net en dat had alles te maken met jouw hele lange werkdag. 12 uur als buschauffeur, maar je bent al 24 uur wakker. En je bent gaan fietsen met kutweer. Laten we heel eerlijk zijn.
1: Nee, echt één en al zeikweer.
0: En je komt uit de buurt van Noordwijk. Dat is aan de kust, daar is het sowieso regenachtig. Maar ik ben toch benieuwd, hoe is die fiets toch gegaan?
1: Ik moet je zeggen, het is alles bevallen. Het is, geloof het of niet. Het is bij mij de eerste 10 minuten dat inderdaad dat het nog lekker regende. Ja. Maar ik denk dat daarna de weergoden medelijden met me kregen. En ze zien, is het droog hier zo?
0: Nou, wat goed om te horen. Maar dat betekent dus dat we sowieso in jouw regio lekker naar buiten kunnen. En dat jij dus niet zeiknat bent nu.
1: Nee, dat wel.
0: Oh. Nee, en dan nog zo positief? Wauw.
1: Ja, maar omdat ik heb daarna nog iets van een kwartier gefietst. Dus ik ben al redelijk opgedroogd. Mijn handen die zijn ondertussen redelijk droog. Die begonnen een beetje tintelend warm te worden. Mijn broek is nog wel nat. Ja. Maar mijn jas verder, mijn shirt is gewoon nog oké. Dus verder gaat me goed eigenlijk.
0: Hey, lekker gaan opwarmen. Ik hou echt van je positiviteit. Dus hou dat vast alsjeblieft. En laten we elkaar gewoon lekker veel spreken de komende tijd. Want we zijn allebei vroeg wakker. En geniet toch even van je dag,
1: sowieso.
0: Hè?
1: Dankjewel, jij ook.
2: 3FM.
0: Word je ondertussen wakker met de meeste muziek in de ochtend. Son Milieu ga je zometeen horen. En eerst krijg je het laatste nieuws van NOS.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Heb ik nog de 3FM verkeersinformatie voor je van de AWB. Het is lekker rustig op de weg, dus je kan doorrijden. 1 file gemeld. De A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Sassenheim en Oegstgeest. Daar heb je 5 minuutjes vertraging aan spoedreparatie. De weg is daar dicht, dus je wordt via de af- en oprit de hele tijd zo omgeleid daar. Dat is zometeen voorbij. In de middag dan zijn ze klaar met die werkzaamheden. Maar de file loopt daarop, dus ik zeg hem toch eventjes. Hou daar alvast rekening mee, mocht je haast hebben vandaag. Zometeen meer muziek van onder andere Son Milieu, ga je horen.
2: Ster.
4: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Gamma!
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
11: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
10: Die andere stuiterbal daar.
11: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
12: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
9: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ciao Nederland, klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

worden deze hemelvaartsdag. Lekker samen met 3FM en Son Mieu zometeen. Ja, hoe zit het eigenlijk met souvenirtjes bij jou? Koop jij die? Ben ik benieuwd naar. Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Hoe ziet jouw koelkast eruit bijvoorbeeld? Is die helemaal beplakt of is er nog ruimte over, zeg maar? Ben even benieuwd. Hoe koop jij souvenirtjes op vakantie? Kom maar door in de NPO Luisterapp.

0: Sam Smith, Disclosure en Let's.
1: 3FM. Anan.
0: Hey, goedemorgen. Het is de vroege ochtend van 3FM. Ik ben Anan en ik ben er voor je vandaag. Samen lekker je hemelvaartsdag opstarten. Ik vind het ook leuk om van je te horen in de NPO Luister app. Ik zie al verschillende berichten binnenkomen van vroege vogels. Veel wandelaars ook, die toch denken, ik ga nu even naar buiten. Ook met de regen die op veel delen in Nederland is. Maar het wordt ietsje beter vandaag. En we kijken uit naar volgende week, hè, want dan wordt het gewoon 26 graden. Dus blijf positief, die kant gaan we op samen. Maar dat extra dagje vrij, dat is ook wel lekker, toch? Ja, ik moet ook een beetje inkomen, merk ik nog. Ik heb 3 weken vakantie gehad. Waarvan 2 weken in Italië. Heerlijk, lekker warm, prachtig weer. En ik weet niet of jij dit ook hebt, maar ik ben ook weer teruggekomen. Ik mocht 15 kilo meenemen. Ik had 14,7 kilo. Ik had ook weer allemaal souvenirtjes bij me. Allemaal dingen in mijn koffer gepropt. Dat ik dacht, ja, dat is leuk. Dat wil ik dan toch weer meenemen. Heb jij dat ook? Heb jij dat ook als je op vakantie gaat? Dat je toch niet kan laten om even van die leuke dingetjes mee te nemen. En misschien is het helemaal niet nuttig, maar ik ben dan wel benieuwd. Wat koop jij dan? Wat voor souvenirtjes koop jij als je op vakantie gaat? Waar denk jij dan aan? Het zegt namelijk meer over je dan je denkt. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Eerst Bruno Mars. 3FM.

0: Face.
1: Asker en de Wolf, Angel Face bij 3FM. Hoe ziet jouw keuken eruit? Is die ook helemaal volgeplakt met de magneetjes van al je vakanties, van waar je bent geweest? Ja, ik ben net terug van een heerlijke vakantie naar Italië. Ik had 3 weken vrij, 2 weken ben ik in Italië geweest ongeveer. Ja, ik ben weer met zoveel dingen teruggekomen, weet je. Dan koop ik weer zo'n magneetje, dat ga ik dan 1 keer bekijken. Maar ik vind het al leuk, weet je. Dus dan plak ik dat weer op de koelkast. Ik heb dit keer ook een fles olijfolie meegenomen. Dat was van een lokale olijfboer daar, zeg maar. Die had 5000 van die bomen. En die maakte dus ook zelf olijfolie. Ik denk, dat neem ik even mee voor mijn moeder als souvenirtje, als cadeautje. Ik weet niet wat jij allemaal meeneemt als je van vakantie komt, waar je koffer mee vol zit. Maar het zegt dus wel iets over je. Koop je magneten of kleine items, dan hou je van herinneringen ophalen. Dan plak je ze bijvoorbeeld net als ik op de koelkast. En dan kan je nog even terugkijken naar al die reizen die je hebt gemaakt. Hou je meer van eetbare souvenirs, dan ben jij iemand van de beleving. En dan zet jij beleving boven bezit. Dat vind je allemaal niet zo belangrijk. Decoratie of beeldjes, dan hou je ervan om je identiteit en de sfeer thuis te versterken. Om dat goed neer te zetten en te laten zien aan mensen. Als jij bent van het niks kopen, maar gewoon lekker een fotootje maken met je telefoon, dan is voor jou de ervaring al genoeg en dan ben je wat minder materieel ingesteld. Ben ik benieuwd, klopt dit of klopt dit niet? Hoe zit het bij jou? Ja, en als ik dan nog eventjes naar mezelf kijk wat dat betreft, weet je. Ja, ik heb dit dus eigenlijk allemaal. Alleen, ja, daar heb je het al. Ja,

Kings bij 3FM. Je hoorde Substitution. En goedemorgen. Samen wakker worden op deze hemelvaartsdag. Hoop dat je een lekker vrij dagje hebt. En als je aan het werk bent, succes vandaag. Lekker bezig, hoop ik dat. Er staat een hoop te gebeuren vandaag. Hè? Een 10 kilometer lange wandeltocht vanaf het Huus met de Bellen in Echten. Er wordt dus flink gewandeld daar. Ondanks dat het weer niet helemaal mee zit, is er daar toch wel een mooie tocht voor de boeg. In Amersfoort is het nu Viking Weekend. En daar kan je dus zien hoe Vikingen in hun tijd hebben geleefd. En dan kan je dat ook echt helemaal ervaren en zo. Je kan daar tussendoor gaan lopen en een beetje meedoen als het ware. Gratis en voor niks. Daar kan je naartoe gaan als je vandaag een vrije dag hebt. En je hebt zoiets van, ik wil even wat doen. Beetje geschiedenis. Kan hartstikke leuk zijn. Ik zie ook een hoop berichten in de NPO Luister-app voorbij komen van mensen die een weekendje weggaan. Die er een lang weekendje vrij van maken. Heel veel plezier als je nog op vakantie gaat. En wat ik zeg, als je gewoon druk aan het werk bent. Ook dan is 3FM er gewoon voor je. Met de meeste muziek in de ochtend. De Gorilla's zometeen. En eerst Madonna en

De Gorilla's en Feel Good Inc. bij 3. Ik hoop dat je er lekker in zit vandaag. Hemelvaartsdag. Hopelijk ben je vrij als je aan het werk bent. Succes vandaag. Als je een lekker relaxed dagje ervan kan maken. Veel plezier vandaag. Ga er even lekker op uit, want er is een hoop te doen vandaag. Nu kan het. Nu heb je een klein beetje extra weekend. Geniet er maar van. En 3FM is bij je, hè, om je lekker te ondersteunen. Met de meeste muziek in de ochtend. Obi Ruimaker zometeen met de ochtendshow. En Teddy Swims hoor je naar Justin. Turn the lights on.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je...

0: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
4: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
15: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
18: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
19: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Goedemorgen, het is 7 uur, de ochtendshow met zometeen somber. Ook Calvin Harris komt eraan, eerst het nieuws.
0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
1: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
0: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
2: Ik heb een enorme heftige allergische reactie gekregen. Moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
0: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
22: 3FM.
24: Ster.
25: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
26: Creon Kozijnen.
27: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
28: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Die flitsers met Tom bij TomTom.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
30: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
31: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
32: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
33: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
34: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
35: Alles voor kampeergeluk.
36: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
37: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
38: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
39: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
39: Nu bij Dirk, Müller Milk, 79 cent. Geen geld, toch?
4: 3FM. Obi Rijmakers.
23: Hey, goedemorgen. Het is 6 minuten over 7. Je bent bij de ochtendshow van 3FM met zometeen Sienna Spyro. Sommer komt eraan, 12 tot 12. En eerst word je wakker met Calvin Harris.

Goedemorgen. Het is 13 minuten over 7. Je hebt 3FM aanstaan, dankjewel daarvoor. Wat gezellig, hé, dat we samen wakker worden. Mijn naam is Zoe. Ik doe normaal de ochtendshow in het weekend op 3FM. Maar het is hemelvaart en dus eigenlijk een beetje weekend. En toen dachten ze, weet je wat, we geven Wijnand en Jamie een dagje vrij. En dan zetten we Oops neer. Dus bij deze aangenaam, leuk om elkaar te leren kennen. Hoe ga je? Ben je goed wakker geworden? Het eerste bakje van de dag al binnen. En wat doe je überhaupt zo vroeg wakker op deze dag? In principe heeft iedereen vrij, toch? Ja, een paar uitzonderingen daar gelaten. Je hebt natuurlijk de backbone van de maatschappij. Je hebt de truckers en de mensen in de zorg en zo. Misschien ben je daar een van. Maar verder, volgens mij, iedereen met een normale kantoorman heeft vandaag al vrij. Ah, en ik natuurlijk. Ook backbone van de maatschappij. Zo, echt een beetje een gekke ochtend heen. Ik had de parfum in mijn mond zitten en de Listerine in mijn nek. Ik weet niet. Het was even moeilijk opstaan. Als je dat ook hebt gehad, geen zorgen. Ik heb de meeste muziek van heel Nederland voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je echt, echt, echt goed aan de dag begint. Met zometeen Coldplay, Junior, Senior, Raven Lenae. En Mando Ciao komt eraan. Lekker.

zo heel mooi is die dag dan ook weer niet. Het wordt 10 tot 13 graden en vooral heel veel buien. Met een beetje geluk wordt het later op de dag nog droog en krijgen we straaltjes om. Gelukkig is daar de nieuws.

Raven Lané en Loves Me Not bij 3FM. Goedemorgen. Het is 6 minuten voor 7:30. Ik heb Coldplay voor je. En Coldplay is echt zo'n band waar je eindeloos keuze hebt. Die hebben zoveel albums gemaakt die allemaal raak zijn. The Scientist, Fix You, Clocks, Viva La Vida, My Universe, Yellow, hallo. Eigenlijk kan je niet missen met Coldplay. Maar ik stond vanochtend onder de douche en heb ik een vaste routine. Ik pak dan een handdoek uit de kast, zet een bakje koffie, die gaat in het kleine nisje in de douche. Daarnaast staat dan mijn groene Bluetooth speaker. Die koppel ik aan mijn telefoon terwijl de douche opwarmt en dan druk ik op een grote knop op mijn homescherm. Morning Shuffle staat er dan. En dan serveert bij mij Apple Music mij een lading platen die niet per se je oren eraf blazen terwijl je probeert wakker te worden. Ja, toch? En vanochtend, manoeuvrerend tussen de douchestraal om een koffietje te drinken, kwam hij ineens met eentje waar ik al vet lang niet aan had gedacht. Deze van Coldplay en Rihanna. Dit is Princess of China bij 3FM.

potje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals.

Het is eigenlijk gewoon een extra lang weekend, vandaar dat ik even op de ochtendshow pas. Hoe ga je? Lekker wakker aan het worden? Als je met dit lange hemelvaartsweekend nog geen idee hebt wat je moet gaan doen, ga lekker de tanktoeristen uithangen. Deze dagen steekt iedereen de Belgische en Duitse grenzen over om de auto vol te gooien. Ja, het is in ons eigen land gewoon niet meer te betalen, laten we eerlijk zijn. Sterker nog, we staan op plek 5 van de meest dure benzineprijzen wereldwijd. Pardon. Maar goed, waar er een top 5 duurste prijs is, is er natuurlijk ook een top 5 goedkoopste prijs. En daar ben ik even voor je ingedoken, zodat je een beetje weet waar je je weekend weg moet plannen. Goedkoopste prijs van benzine vind je in Libië. Daar kost benzine 2 cent. Maar ik heb het geprobeerd. Google Maps zegt dat er geen begaanbare autoroute is naar Libië. Dus dan kom je bij nummer 2 en die gaat naar het land van de olie zelf. En dat is Iran. Kun je met de auto bereiken? Volgens de vrienden van Google doe je daar een goede 50 uur over. Als je nu begint met karren, kan je er zondag zijn. Of je moet de Air Force One pakken. Let wel even op, bij de grens van Iran zijn er wegwerkzaamheden. En in het land zelf moet je ook nog tol betalen. Maar als je er eenmaal bent, kan je voor 2,5 cent per liter per jerrycan volgooien. Kan je het er bijna uithalen. En als je dan toch die barre tocht richting Iran gaat afleggen, is 3FM vandaag de hele dag bij je. Met de meeste en beste.

0: Ze gaat voor de Jan Smit-methode. Taylor Swift wil haar portret en haar stem vastleggen als merk, zodat er geen AI-liedjes en video's met haar stem en haar gezicht meer gemaakt kunnen worden. Wat dat betreft was Jan Smit echt een voorloper. Die probeerde dat in 2011 al. Toen is het verzoek van Jan Smit om van zijn kop en zijn stem een merk te maken, is toen afgewezen omdat zijn gezicht niet onderscheidend genoeg was. Dat is dan toch die Volendamse mentaliteit, hè? Keep it in the family. Maar dan lijk je wel heel erg op alle anderen in dat dorp. Ja, dat gebeurt gewoon. Was Jan Smit het trouwens niet mee eens. Dat is een rechtszaak die anno 2026 nog steeds loopt. Taylor Swift kennende gaat het bij haar niet zo lang duren. Zij heeft natuurlijk wel een stuk meer budget. Maar begin me dan ook een beetje af te vragen, hoe nodig is het, weet je wel, die AI-vastlegging van Taylor Swift? Hoeveel mensen willen nou haar stem gebruiken?
1: Hi, this is Taylor Swift and you are listening to Obi.
0: Ja, Taylor, je spreekt het uit als Obi, maar dat is ook goed. Goedemorgen!

Elton John, 3FM. I'm still standing. Obi hier met de ochtendshow. Heb ik je wel eens verteld over Lieve Indie? Dat ken je misschien nog niet. Dat is een genre dat ik zelf bedacht heb. Het bestaat eigenlijk niet. En ik ben voorzitter van de Lieve Indie Fanclub. Ik wil ervoor zorgen dat jij ook fan wordt daarvan. Het gaat een beetje om van die bands uit Australië, Ierland, Engeland. En die maken hele lieve gitaarmuziek die eigenlijk perfect is voor op zondagochtend of een zonnige zomeravond. En Spacey Jane uit Australië, ja, die zijn perfect voorbeeld van Lieve Indie. Hoor je nu op 3FM.

plaatje. Ja, ja, ja, ja. Ik weet al dat ik goud in handen heb met deze. Spacey Jane, Do You Really Love Her, hoorde je bij 3FM. Als je nou denkt, ik vind dit leuk, ik wil meer van dit soort muziek horen, dan heb ik een hele playlist gevuld met alleen maar lieve indie. Check je op 3fm.nl/indie. Of als je graag omwegen neemt op Spotify intypen Obi's lieve indie.

0: Toby hier met de ochtendshow. De arbeidsmarkt, als hij een klein beetje krap zit, dan is er een celebrity die kan jou helpen. Zijn naam is Niall Horan. En hoe hij dat doet, dat vertel ik zo meteen. 3FM.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
14: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
15: Doe het lekker zelf,
14: dat zeg ik.
13: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
16: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AH goudse kazenstukken 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
2: Check werken.belastingdienst.nl.
0: Het is 8 uur, dit is de ochtendshow van 3FM met Obi vandaag en zometeen ook Niall Horan.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vanuit vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
6: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
15: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
6: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
20: 3FM.
21: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Start je dag zonder barst.
23: Opgelost, autotaalglas.
24: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
25: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
26: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
27: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
28: Wow.
27: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
29: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
30: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
29: Die flitsers met Tom bij TomTom.
30: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
31: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
1: 3FM. NTR. Obi Rijmakers.
0: Niall Horan kan je helpen met het vinden van een serieus goede baan. Leg ik dadelijk aan je uit na Nelly en Kelly Rowland. Dilemma komt eraan en eerst Harry Styles.

0: en Dilemma bij 3FM.
1: Dit, hey. Amerikaanse studenten die kwam Niall Horan tegen in een koffietentje. En naast dat ze met hem op de foto ging, besloot ze ook brutaal gewoon op de mannen af te vragen: hey Niall, heb jij hier nog een baan voor mij? Ze stond namelijk op een punt om af te gaan studeren. De pa had gezegd: je moet een beetje beginnen met netwerken, dat is belangrijk. Zoals vaders dat zeggen. Nou, moet je net Niall Horan hebben? Die was natuurlijk totaal overvallen door die vraag. En die roept een beetje lacherig. Misschien kan je hier bij het koffietentje werken, zou natuurlijk goed zijn. Hey, later. En hij naait hem er snel tussenuit. Ze had het alleen niet per se opgegeven. Borderline stalking. Ze wist via bij een borrel van een platenlabel binnen te komen waar Niall Horan ook was. En toen is ze met haar complete cv onder de arm uitgeprint, nog een keertje op hem afgestapt en heeft ze gezegd: yo, gozer, heb jij nou nog een baan voor mij of hoe zit dat? TikTok hier links, Instastory hier rechts. Niall's vriendin die ging zich ermee bemoeien en ja, uiteraard ja. Dan gaat het in één keer heel snel gaan. Bodelading bedrijven in haar DM die graag op gesprek willen hebben. Dus mocht je nog op zoek zijn naar werk, print even je hele cv uit. En wacht Niall Horan op 15 en 16 oktober als hij in de Ziggo Dome staat. Je hoort het nu bij 3FM, dit is Dinner Party.

0: Obi.
1: Good morning! 9:10, Obi hier met de ochtendshow. Het zijn financieel uitdagende tijden voor iedereen. Ook voor de billion dollar companies met de jaarlijkse miljoenenwinst. Een van de bedrijven die nu toch echt even de zeilen moet gaan bijzetten om niet alle klanten te verliezen is Netflix. Zij gaan binnenkort in Nederland komen met een nieuw abonnement. Dat is goedkoper voor jou. Maar dan moet je wel reclame kijken tussen alle afleveringen. Hebben we lineaire televisie opnieuw uitgevonden at this point? Waar slaat dit op? Dan ga je Top Gun kijken en dan moet je elke 20 minuten naar de keuken voor een bakje chips, omdat er dan weer 6 reclames draaien.
2: Fucking hell.
1: En ook gewoon, volgens mij wordt het niet heel veel goedkoper. In Duitsland kost dat abonnement volgens mij nog steeds een tientje. Ja, waar hebben we het dan over? En ook bij Milka is het blijkbaar alarmfase rood. Die hebben de termen inflatie en krimflatie in een combi-deal weten te verpakken. De chocoladerepen zijn namelijk 50 cent duurder geworden. En een millimeter dunner. Dus we zijn van 100 gram chocolade naar 90 gegaan. In Duitsland heeft de rechter gezegd, hé jongens, echt absoluut niet chic. Geef het maar gewoon aan op de verpakking. Dat je meer betaalt.

de ochtendshow. Ik vervang eventjes Wijnand en Jamie, want hey, Hemelvaartsdag, ze hebben vrij. En terecht ook. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben echt dol op indie muziek. Bands uit Australië, uit Engeland, ook een beetje uit Ierland, soms in Amerika. Die heel lief met een gitaartje spelen, dat is een zanger die zijn haren eigenlijk net te weinig wast. Een tikkeltje vals zingt ook. En ik heb een hele playlist gevuld met dat soort muziek. Lieve Indie heet die. Op 3fm.nl/indie kun je hem vinden. En ik voeg daar graag liedjes aan toe. Ga ik nu ook weer doen. Ik heb er eentje voor je van Alfie Templeman. Ik weet niet of je hem kent. Wat mij betreft hoef je hem nooit live te gaan zien. Ik had grote verwachtingen van hem. Toen was ik bij zijn show in Tolhuis Tuin in Amsterdam. Fucking vals. Echt niet normaal. Maar de platen die hij uitbrengt zijn wel vet leuk. Happiness in Liquid Form hoor je nu.

Avril Lavigne, Complicated bij 3FM. Goedemorgen, 8 minuten over half 9. De ochtendshow hier, mijn naam is Obi. Hoop te doen om het nieuwe materiaal van Bebe Rexha. Het is eigenlijk geen gematigde middenweg hier. Er zijn twee kampen in de hele wereld. De een vindt het heiligschennis en de ander vindt het dus best wel dik. Ze heeft een tijdloze danceklapper van Faithless gepakt. Heeft ze er eigen moderne popsausje overheen gegoten. Ja, er zijn gewoon echt best wel mensen die een beetje pissig zijn dat ze aan zo'n ongelooflijk legendarische plaat is gekomen. Maar goed, negatieve aandacht, ook weer aandacht. Het gaat alle kanten op en aan het eind van de dag zorgt het er wel voor dat Faithless weer vet veel op de radio te horen is. Ben benieuwd wat jij ervan vindt. In welk kamp zit je? Vind je dit vet? Of heb je er een hekel aan? Bebe Rexha, Faithless, New Religion.

0: gisteren was koning Willem-Alexander op werkbezoek in de Rotterdamse haven. Werd hij even bijgepraat over de aanpak van internationale drugscriminaliteit. Er is een filmpje uit naar voren gekomen, dat had het AD gepubliceerd. Ik vind dit prachtig. Je hoort eerst dat koning Willem-Alexander even langskomt uit de haven. Zegt, ja, goedemorgen, wat fijn dat ik hier mag zijn. En vervolgens vraagt iemand, waar worden de drugs vernietigd?
1: Goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Zo,
2: welkom.
1: Dank u wel.
3: En waar vernietigen jullie de drugs?
4: Dat wordt gedaan. Ja, nou ja.
0: Hij zegt, dat is geheim. En het gaat vooral even om het lachje dat er achteraan komt. Wat een boefje is het ook. Weet al waar het vernietigd wordt? Bij hem thuis. Ja, zo simpel is het. Goedemorgen, 3FM Zandaar. Mijn naam is Obi. Dit is de ochtendshow. Zometeen hoor je Lady Gaga. Abracadabra, komt eraan. En eerst word je wakker met het geluid van Kensington. Dit is Live in 4.

0: Lady Gaga en Abracadabra bij 3FM. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel. Wat betekent dat als je nu je radio aanhoudt, dan kun je zometeen kans maken op een helemaal gevulde voorraadkast. Gratis en voor niks.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Obi.
1: Met onder andere deze.

0: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Zes bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
5: Ah, ik ben uit!
4: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
6: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
7: Hou je bek, man.
4: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING Rondaf en Beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: bij de verfzaak.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.

0: Zometeen Sickness X, Olivia Dean en een nieuwe editie van het boodschappenspel.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar horen wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
9: Een heel boek? En de kinderen dan?
8: Die zijn veel te druk met spelen.
9: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
8: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
9: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
8: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
9: Proost.
8: Op sunweb.nl.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
13: Obeling, alles voor kampeergeluk.
14: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
13: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Goedemorgen, het is 7 minuten over 9. Zometeen een nieuwe editie van Obi's Boodschappenspel, waar jij in één keer je hele voorraadkast aan kunt vullen. Na Sick the Sex en eerst Olivia.

0: aan deze week de 3FM mega-hit in handen. Goed liedje, American Cars hoorde je.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De weekendochtendshow met Obi.
0: Ik weet het, het is donderdag, maar ja, het is wel hemelvaart. Dus het voelt toch een beetje alsof je al weekend hebt. En ook heel veel mensen hebben een lekker lang weekend. Daarom hebben wij dat de Jamie even een dagje vrijgegeven. En ben ik er, mijn naam is Obi. Goedemorgen. Hoe zit je erin? Ga je lekker? Verdomd grijze dag hè, buiten. Gadverdamme. Het wordt 10 tot 13 graden, maar hey, good news. Later vandaag gaat het zonnetje nog wel schijnen, dus daar kun je wel van gaan genieten. En ik heb speciaal voor jou een editie van het boodschappenspel ingelast op deze heerlijke donderdag. Zometeen kun je in één keer je hele voorraadkast aanvullen. Super simpel. Ik noem 3 producten uit de supermarkt en de vraag is aan jou: is de prijs die ik je geef hoger of lager dan de prijs dat het daadwerkelijk kost? Zullen we een kleine oefenopgave doen? Dan kun je even checken of je goed bent in dit spelletje. Jumbo kip shawarma, 750 gram. Kost dat meer of minder dan 8 euro? Kip shawarma bij de Jumbo. Meer of minder dan 8 euro? Ja, meer natuurlijk. 9,80 euro.
3: De

0: Toch altijd een beetje guilty pleasure voor mij. Nickelback hoor je bij 3FM. En Rockstar, ben je er klaar voor? Tijd om boodschappen te winnen.
1: Obi's boodschappenspel.
0: Tijd voor een nieuwe editie van Obi's boodschappenspel. Het voelt toch een beetje als financieel masochisme op het moment dat je de supermarkt inloopt. Maar ga je naar buiten, onthoud je dan wat de prijzen zijn van de dingen die je hebt gekocht. Kan het je gratis boodschappen opleveren? Goedemorgen, Sanne.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we gaan het samen spelen. Fijne Hemelvaartsdag allereerst.
2: Ja, dank.

0: jij ook.
1: Dankjewel. Ik heb 3 producten voor je, inclusief een prijs. Jij gaat dan proberen te raden of de prijs hoger of lager ligt dan de daadwerkelijke prijs in de supermarkt. Heb je het goed, dan stuur ik dat product naar je op. Heb je het niet goed, dan gaat hij rechtstreeks naar de snelste NPO-luister-app gebruiken. Daar kun je ook mee raden. En als je ze alle 3 goed hebt, dan stuur ik in 1 keer een volle tas boodschappen naar je op.
0: Nou, dat zou wel super zijn.
1: Dat zou natuurlijk lekker zijn. Ik moet wel zeggen, de laatste tijd gaat hij er vaak uit. Dus het zou zomaar kunnen dat jij hier heel goed gaat scoren.
0: We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd.
1: Alright, Sanne. Here we go. Product nummer 1. Lotus Biscoff Speculoos koekjes. 250 gram. Dat is gewoon zo'n pak van hun. Kost dat meer of minder dan 3 euro?
0: Minder.
1: Minder is goed. 1,99 euro. Ik vind dit een walgelijk product, maar Remia Vleesjus, een bakje van 175 milliliter. Gewoon dat spul wat je zelf dan eroverheen kunt gieten. Kost dat in de supermarkt meer of minder dan 2 euro?
0: Meer.
1: Meer is goed. Ja, 2,20 euro. En dan komt de laatste. Dit is een product wat jij denk ik weinig gebruikt. Sios Power Hold Paste van die pasta voor in je haar van Sios. Kost dat meer of minder dan 6 euro, Sanne?
0: Meer.
1: Meer is goed. Zo, je kunt er opgelucht ademhalen.
0: Ja, inderdaad.
1: Sanne, wat goed gedaan. Je hebt een boodschappenspel uitgespeeld.
0: Ah, dat is fantastisch. Super.
1: Die zooi kost 8,50 euro. Dus je zat helemaal spot on. Wat lekker.
0: Ja, ik weet dat het heel duur is. Dus,
1: exact, ja. Hey, goed gedaan. We gaan je hele voorraadkast aanvullen. Een volle boodschappentas komt je kant op. Veel plezier ermee.
0: Dat is geweldig. Dankjewel.

hele scriptie over schrijven, ga ik je niet meer lastigvallen. Maar weet wel dat ik de allerbeste platen voor je uitkies. Voor de vroege morgen. Er is geen man waar je liever naast zou wakker worden dan John Mayer, toch? In ieder geval, ik wel. Die stem. Heb je lekker lang weekend, je hoort hem nu op 3FM. Dit is Perfectly Lonely.

0: Hemelvaart. Weet je eigenlijk wat we vieren op Hemelvaart?
1: Ik zeg dat nou wel, maar ik weet het zelf eigenlijk ook niet helemaal zeker. Even denken. Pasen kwam Jezus terug. Pinkster is iets met de Heilige Geest. Dus Hemelvaart, ja, dat is dan de rit naar boven, toch? Ja, dat moet hem zijn. Voor jou en mij is het vooral een lekker lang weekend. Beetje jammer van de gure dag, 13 graden. Later vandaag gaat het zonnetje nog wel schijnen. En vanavond de tweede halve finale van het Songfestival op tv. 3FM is bij je.

0: besef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. Ramon Verkooijen met de meeste muziek van heel de wereld.
2: Ja, lekker man, hé.
1: Hoe lekker is dat?
2: Ja, vooral op Hemelvaartsdag. Het voelt echt een beetje als een bonusdag, wat je net ook al zei. Je hebt geen idee wat het is. Boeiend ook.
1: Nee, maar inderdaad, ja.
2: Ja, toch?
1: Ja, ja. En, maar het voelt ook een beetje als een rare Twilight Zone midden in de week. Want ik zat vanochtend op de fiets onderweg naar werk en toen dacht ik, er is niemand. De wereld is uitgestorven.
2: Het was zo rustig, ja, inderdaad. Ja. Ik denk, er is een of ander virus, maar dat zal er niet. Dat zal er niet. Loop nu al uit de hand.
1: Ik hou zo even je hand vast als ik je uitleg wat er aan de hand is. Maar dat komt
2: wel. Oké, heel goed. Ja. Heel goed.
1: Laten we eerst naar een weekendwijnadvies gaan voor de rest van Nederland. Want Hemelvaartsdag, vrijdag, ga lekker drinken.
2: Ja, ik heb wel een tip voor vandaag, maar die is ook wel perfect voor vandaag. Want als ik het drink, word er altijd zo moe van. Het is een flinke krachtpatser. Maar het is nou eentje dat je dan één glas op hebt dat je denkt, zo, ik ben al een beetje verdoofd.
1: En waar gaat het om? Wat
2: ik zou zo naar de tandarts kunnen nu zonder verdoving. Zeg maar. Zo verdoven. Ik moet denken aan een Malbec. Echt zo'n Argentijnse, dikke, straffe wijn. Een beetje ook vanille bijna van het te veel hout dat hij gehad heeft. Maar het is echt een rammer. Dus als je die vandaag drinkt, ja, ben je de hele dag kun je gaan liggen. Maar het maakt toch niet uit, joh.
1: Als je hem nu open trekt, dan word je ergens vanavond rond 8 uur wakker.
2: Ik zou ook alvast gaan liggen als je de eerste slok neemt. En het leuke is, je hebt hem al voor ver onder de 100 euro.
1: Ach, wat heerlijk.
2: Heerlijk, toch?
1: Heerlijk. Al Becky. Je hoort hem zo meteen op 3FM. Ramon Verkooijen en Jelly Roll. En eerst Robin.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Minnezonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben van school afgetrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
7: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: 3FM. 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek krijg je hier op Hemelvaartsdag. Imagine Dragons, Martin Garrix en ook Moby hoor je zo naar het nieuws.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 3FM.
10: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hit van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
15: onlineveilingmeester.nl.
16: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
17: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland.
3: Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
18: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Good morning, good morning. Fijne hemelvaart. Of zoals ze in Engeland zeggen, nice heaven farten. 3FM draait ook vandaag de allermeeste muziek met Martin Garrix zometeen en ook Moby. En eerst de Imagine Dragons.

Six Carolina Liars, Smile bij 3FM, maar daarvoor Imagine Dragons en Demons. Hey, misschien is mei wel de leukste maand van het jaar, toch? Niet normaal, zoveel vrije dagen. Bijna een soort sabbatical maand, hè? Heel fijn. En moet Pinkster ook nog komen? Geniet er lekker van. En wat voor dag het ook is, wat het ook betekent, 3FM is erbij met de allermeeste muziek. Bruno Mars zometeen, Glass Animals en eerst Moby. Dit is Porcelain.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals. Meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Ja, misschien is hij wel de echte prins van Berkel-Emschot. De Nederlandse Harry Styles. Jim Gardner. Hij heeft de looks, hij heeft de stem... en hij heeft vooral zoveel goede liedjes op de plank liggen. Het is niet normaal. Ik heb er al een boel mogen horen. Een week later stuurt hij gewoon weer nieuwe liedjes op. En weer goed. Dus onthoud zijn naam, Jim Gardner.

0: FM
1: en de wereld.
2: Raymond Verkoeijen.
1: Sommieu daarvoor. Hey, heb je hem al, de NPO Luister-app? Download hem even. Heb je namelijk ook direct contact met de studio als je een berichtje stuurt. Aniek stuurt bijvoorbeeld. Ik ben de auto aan het inpakken voor een lang weekend kamperen. Lekker weer uitgekozen, Aniek. Johan is aan het studeren voor zijn eindexamen Duits voor maandag. Johan, nu alvast succes. En Luc, die is appeltaart aan het bakken met mijn zoon, stuurt hij. Voor opa en oma die vanmiddag langskomen. Heel goed. Hou de radio lekker op 3FM. Dan hoor je zo meteen Gala Freed from Desire. Eerst Chaperone. Dit is The Giver.

stel je voor, je bent jong, je maakt je allereerste album en eigenlijk wordt alles een hit. Is gewoon je debuutalbum eigenlijk al meteen een soort van ja, best-of-album. Het overkomt Samber, hitmachine uit New York en hij blijft maar gaan.

0: Direct, Boneful. En voor de nieuwste van Summer Potential. En dan is het nu afgelopen, dan gaat alles op stil. Oh nee.
1: Zometeen op 3FM. Meer Ramon. Met onder andere deze.

0: de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Start je dag met Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM. Want het is nooit te vroeg voor een lach. Of ontdek hoe legendarische clubs geschiedenis schreven in de podcast Als Muren Konden Praten. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits van Funnix. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
13: 3FM. Een hele goede morgen. De allerbeste muziek voor je hemelvaartsweekenddag. Krijg je natuurlijk hier Crazy Town en ook Taylor Swift zometeen. Eerst het nieuws van 11 uur.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van vreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Dan 3 van verkeer van de ANWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. A7 Heerenveen-Hoorn voor Den Oever, 19 minuten vertraging. Dan de A27 Breda-Utrecht voor Lexmond heb je 36 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht op dit moment. En de laatste op de A58. Eindhoven-Tilburg voor Moergestel heb je 18 minuten vertraging. 3FM.
15: Ster. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
17: 6 bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
18: Ah, ik ben uit!
17: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
19: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
20: Hoi, Beckman.
17: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
16: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
21: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
22: Chris?
21: Ja?
22: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
22: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
22: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
23: Yeeha! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
24: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
25: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
26: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
27: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
28: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Een hele goede morgen. Ja, misschien heb je een extra lang weekend vrij. Hè? Geniet er lekker van. 3FM maakt hem nog lekkerder. A Crazy Town, Butterfly zometeen. Ook Mr. Belt & Weasel en eerst Taylor Swift.

Hey, bij 3FM. En Taylor Swift daarvoor, Opa Light. Ja, alweer een vrijdag. Geen idee waarom eigenlijk. Hemelvaart. Maar hey, wat maakt het uit? We zijn weer vrij met z'n allen. Stel je voor, hè, dat je gewoon door al die vrije dagen niet meer weet wat je nog kunt doen. Hier is een top 3 activiteiten voor als je nog niks hebt voor vandaag. Op nummer 3, lekker naar de sportschool. Even al het kantoor vet eraf sporten van de afgelopen week. Op nummer 2, lekker naar de bioscoop. Mooi weer voor ook. Bijvoorbeeld voor The Devil Wears Prada 2 of die Michael Jackson film, als je hem nog niet gezien hebt. En de absolute nummer 1, bezoek een hemelvaartsevenement bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld het Breda Jazz Festival in Breda. Dat is toevallig dit jaar wordt het in Breda gehouden, Breda Jazz Festival. Ook als je niet van jazz houdt, is het echt een heel leuk festival. Rollende keukens in Amsterdam. Lekker buiten. Of ja, lekker skutje chillen. Ja, in Lemmer. En dat is een soort zeilrace op de Friese meren. En ik hoor je denken, ja, hoe spreek je dat uit? Gewoon zoals ik het net zei, precies zo. Fijne hemelvaart iedereen. 3FM draait de meeste muziek met Olivia Rodrigo. De nieuwste zometeen. En hier is Mr. Belt & Weasel. It's

0: Him for the Weekend. En Olivia Rodrigo daarvoor de nieuwste Drop Dead Goeie Trekker. Je bent nooit te oud om nieuwe muziek te ontdekken. Vraag dat maar aan Mick Jagger, 82 jaar, Rolling Stones legende en gewoon keihard Zara Larsson fan. Ja, je hoort het goed, hij verscheen ineens in beeld bij een talkshow waar ze te gast was. En daar zei hij het volgende.
1: My son said to me, Zara Larsson's having a big comeback. And I said, but she never went away from me. I liked her since ruined my life, you know. So when I'm in that mood, that's what I like.
0: Right. En we geven hem groot gelijk, Mick Jagger over Zara Larsson. Rolling Stones legende en gewoon keihard Zara Larsson fan. Ja, je hoort het goed, hij verscheen ineens in beeld bij een talkshow waar ze te gast was. En daar zei hij het volgende.
1: My son said to me, Zara Larsson's having a big comeback. And I said, but she never went away from me. I liked her since ruined my life, you know. So when I'm in that mood, that's what I like.
0: Right. En we geven hem groot gelijk, Mick Jagger over Zara Larsson. Dit is Midnight Sun bij The One and Only

het concert van Radiohead uit 2016 tijdens Open Air St. Gallen. Dat is een festival in Zwitserland. Bij Vera Onttrek hier vanavond dus vanaf 9 uur. Radiohead live. Dit is Creep om een beetje in de stemming te komen.

0: FM.
1: Rush.
2: Ramon Verkoeien.
1: Er komen veel berichten binnen via de NPO Luister-app. Altijd leuk om van je te horen hoe jij de hemelvaartsdag beleeft. Jildau is bezig met een lenteschoonmaak. Ook het zomerdekbed gaat er vandaag op, stuurt ze. Best wel koud, hoor. Moos die luistert 3FM terwijl hij thuis op de home trainer zit. Ja, ook een beetje fietsen, Moos. Belangrijk. En Anouk probeert veilig aan te komen bij de Efteling met enthousiaste vriendinnen in de auto onderweg. Oh, maar hey, dan heb ik er zo meteen eentje voor jullie. Florida Ride Round. Het wordt meezingen zo. Eerst Miles Smith en Nalhorn.
3: What

0: A Moment, Florida ervoor en Ride Round. Ja, de Damiano David van de Lage Landen. Zo mag ik hem wel noemen, toch? 3FM talent Micha. 2 jaar geleden stond hij op het mini-podiumpje bij het Bevrijdingsfestival in Zwolle, zijn hometown. En hij wees naar het podium en zei: daar wil ik ooit staan. Vorige week was het zover. Als openingsact op Mainstage stond hij. Waar mijn jongensdroom die uitkwam. En dat is hem ook gegund, want die man maakt alleen maar goede liedjes. Micha, Liar.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hi, dit is Micha en ik ben 3FM talent.

0: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.

0: zelf wel. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
4: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we weer.
5: Aldi.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: 3FM. 12 uur in de Benelux. Mijn naam is Ramon. Ik draai de meeste muziek voor je tijdens Hemelvaartsdag met Olivia Dien en Milky Chance. Na het nieuws.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. En weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel dan. 3FM Verkeer van de AWB. Dit zijn de 3 langste vertragingen op dit moment in Nederland. A4 Den Haag Amsterdam voor Schiphol, 16 minuten. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven, daar heb je 33 minuten vertraging. En de laatste op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens, 15 minuten.
13: 3FM.
14: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
23: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
22: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
24: Alles voor kampeergeluk.
25: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
26: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
27: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Nou, vorige week stond ze nog in Nederland en heeft ze heel veel harten veroverd. Olivia Dean, hoor je zo meteen. Ook Milky en Melgrab komt eraan, Just The Way You Are. Hier is Milky Chance, Stolen Dance.

So Easy to Fall in Love op de bonus vrije dag. Hemelvaart. Mijn naam is Ramon en ik draai de meeste muziek van Nederland met Milky en Mel Grab zometeen Just the Way You Are. En ook een van de vetste tracks van dit moment. Lijkt een beetje op Joe and Summer. Jordan Zona, Prince.

0: Play White Tees, Hey There Delilah. Bij 3FM en Milky en Mel, grab daarvoor Just The Way You Are. Calvin Harris komt eraan, How Deep Is Your Love?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je hebt wel eens van die liedjes waarbij je meteen het gevoel hebt van... hey, na de eerste keer horen, deze ken ik al heel lang. De DJ zegt dat hij nieuw is, maar hij voelt heel bekend. Voelt een beetje alsof hij uit FIFA 16 komt bij deze band. Temper City heette ze, band werkt vanuit Los Angeles. Ach, het is zo'n goed liedje. Self-aware, nieuw bij 3FM.

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

Harris, How Deep Is Your Love bij 3FM. En daarvoor de nieuwste van Temper City, Self Aware. Hey, in Nederland moet je op dit moment niet zijn er voor de warmte. Brrr, koud, regenachtig, nou, klein zonnetje hier en daar. Maar goed, ik dacht misschien wel handig een top 3 warmste landen in Europa. Op nummer

0: Ed Sheeran, de bouza daarvoor, de zomerrit, hè? Nu al van dit jaar, Magnetic hoorde je. Dank voor de berichten die binnenkomen via de NPO Luister-app. Youssef stuurt, ik doe vandaag helemaal niks. En daar ben ik verrassend druk mee.
1: Heel goed.
0: Jorien zit op kantoor, even alle mails bijwerken. Dat is lekker rustig op een dag als deze. En Daniel zegt, ik ben aan het werk in eetcafé De Pastoor in Helmond. Niks vrije dag voor mij. Wat zal er op de kaart staan van het menu dan, hè, bij zo'n restaurant? Eetcafé De Pastoor. Hostie Hawaii, denk ik. Een Hostie Hawaii. 3FM draait de meeste muziek. Jonas Brothers hoor je zo meteen.

0: Dua Lipa bij 3FM, of zoals ze in Brabant zeggen, de Dua. Ja. En Gabriel Rios daarvoor, Broad Daylight. Heel veel plezier zometeen met Sebastian. Hij heeft onder andere Harry Styles en ook Justin Timberlake voor je.
1: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
2: Download de NPO Luister app.
1: Of ga naar 3FM.nl.
2: 3FM.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh! Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
12: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Welkom bij de verfzaak.
10: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
13: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
14: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
13: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
15: Samen jezelf kunnen zijn. Vanavond 10 uur VPRO NPO3 Tina in Sekspieren.
14: Uit onze bubbel spreken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
18: Zullen we voor de zekerheid maar gewoon goedemorgen zeggen? Op deze heerlijke hemelvaartsdag hoor je zometeen Justin Timberlake, maar ook Martin Garrix en Jax. Eerst het laatste nieuws.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
18: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie op 3FM. Een aantal files van 10 minuten of langer vind je op de A2 Eindhoven Maastricht. Voor Maarhezen 10 minuten. A2 Eindhoven. Dat is dezelfde weg. Enfin, A2 Eindhoven richting Maastricht voor Meersen 10 minuten. En de A12 Duitsgrens richting Arnhem voor Duiven 20 minuten.
2: 3FM.
20: Ster. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
22: Moet je kijken daar, leuke gast.
23: I know.
22: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
23: Is ook echt jouw type.
22: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
23: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
24: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
25: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestrikt.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
27: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
26: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
27: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: 3FM.
18: Een hele goede middag. Zometeen de allernieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter. Ook Harry Styles, the man of the moment, hoor je zometeen. Na Justin Timberlake en Mirrors.

0: Laat het allemaal beginnen. De grote Harry Styles 10-daagse in de Johan Cruijff Arena. Je hoorde American Girls bij 3FM. Ja, je hebt het vast ook wel voorbij zien komen of voorbij horen komen. Het gaat niet goed met die verkoop. Oei, oei, oei, oei. De Blue Dot Theory. Overal blauwe stipjes op de Ticketmaster website. Ik heb even zitten kijken. Bij een aantal concerten is de tweede ring. Sommige vakken gewoon bijna helemaal blauw nog. Komt natuurlijk ook wel door de stijgende prijzen en misschien wel een veranderende concertcultuur. Maar ja, dit speelt ook. Het is natuurlijk wel zo dat Harry Styles een bijzondere tour heeft aangekondigd. 10 keer in Londen, 10 keer in Amsterdam enzovoort enzovoort. Een paar steden en dan veel concerten. Dus mensen uit heel Europa gaan als het ware een soort van op festival naar een stad toe een weekend lang. En Amsterdam is het eerste stad, is het eerste weekend eigenlijk. En daarom hebben heel veel buitenlandse mensen tickets gekocht voor Amsterdam. En daar zit dan ook weer een probleempje bij.
1: So I bought Harry Styles tickets for Amsterdam. And then London tickets became available to me and I wanted to go to London more. And so I was like, amazing. I'll buy those London tickets and then I'll resell my Amsterdam tickets. Which is going to be so easy because it's Harry Styles. I may never see that money again. Oh my god. I think this tour was a really bad idea.
0: Dat is toch niet goed om te zeggen? Niet goed om te horen als artiest ook. This tour was a really bad idea. Nou ja, wat er dus gebeurt, is mensen die denken, ja, we gaan allemaal naar Amsterdam voor het eerste paar concerten. Maar vervolgens denken ze, ja, maar eigenlijk is Londen veel leuker. Of is dat veel leuker, dit en dat. Dus het probleem is nu ook dat mensen die tickets ook weer niet verkocht krijgen. Nou, ik weet in ieder geval uit eigen ervaring de vorige keer dat Harry Styles bezig was met een tour, de Love on Tour, ging ik er ook in principe niet naartoe. Maar toen was die tour bezig, zag ik het allemaal voorbij komen op TikTok. De FOMO werd gigantisch en dat gaat ongetwijfeld vanaf zaterdag ook gewoon zo zijn bij mij en misschien ook al bij jou. En die arena gaat hij gewoon lekker uitverkopen.

0: Zomaar niet. Het is een bizarre verjaardag trouwens die Martin Garrix heeft. Hij is tegelijkjarig met Miranda Cosgrove van iCarly, Mark Zuckerberg, Kate Blanchett en legendarische regisseur George Lucas. Stel je zou ze allemaal uit moeten nodigen. Nou, daar heeft hij wel gelukkig genoeg geld voor.
1: De Hey Hey Hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hees.
0: Het is Hemelvaartsdag en daarom zometeen vanaf 3 uur, binnen nu en 1,5 uur dus, de Hey Hey Hemelvaartlijst. De allerbeste tracks met de allerbeste hees. Nou, denk aan Heya, denk aan Hey Soul Sister. Maar ook aan al die tracks die nu in jouw hoofd oppoppen. Stuur ze alvast in via de NPO Luister-app. Ga ik ze zometeen in ieder geval voor je draaien tijdens de Hemelvaartslijst, dus vanaf 3 uur. We hebben genoeg vrije plekken klaar zijn in de playlist. En mocht je nou denken, hey, wat bedoel je nou? Eventjes een klein beetje inspiratie.

uitkomt, toch? Een paar tracks met een goede heen erin zijn welkom via de NPO-luisterapp. Dan vieren we samen de allerleukste en meest muzikale Hemelvaartsdag ooit. Klein beetje inspiratie in een volledige MP3 kan ik je nu al geven. Eentje die dus niet gedraaid wordt zo meteen, maar nu alvast. The Ramones.

0: Gedda, Teddy Swims en Tones and I, hoor. Gone, gone, gone bij 3FM. Ach, Teddy Swims, die heeft zo'n zwaar leven gehad. Als je zo op terugkijkt, heeft hij het niet makkelijk gehad. Het was namelijk een moment dat hij een beetje in een doorbraak zat. Laten we zeggen 2023 ongeveer. En hij was met gewoon een paar vrienden was hij onderweg. Volgens mij op tour of zo. En hij had een beetje buikpijn. En nou, dan heb je ook wel eens gehad dat je in de auto zit of zo met buikpijn. Even stoppen langs het tankstation, naar binnen sprinten en kijken wat er gebeurt. Nou, je moet het even voor je zien, zeg maar. Je hebt een beetje een stressvolle periode achter de rug. Wat ik zeg, een beetje die doorbraak. Je voelt je misschien wel een beetje bekeken. En je sprint dan snel dat hockey in en je laat gewoon alles lopen. Om maar niet in detail te treden. Dit gevoel heb je vast wel een keer gehad. Je weet precies hoe Teddy Swims zich op dat moment voelt. En precies op het moment dat je gewoon alles vol zit te brunt op die wc, luister je naar de radio. En dit was voor Teddy Swims het eerste moment, de allereerste keer ooit, dat hij zijn eigen muziek op de radio hoorde. Dat vind ik zo bizar. Kijk, ik zal nooit naar mijn eigen programma kunnen luisteren, dus ik zal sowieso niet in die situatie komen. Maar stel, je voelt gewoon, oh mijn god, het leven lacht me toe. Ik zit een beetje in de doorbraakperiode. En dan op het slechtste moment van je leven misschien wel, hoor je opeens, hey, ze draaien mijn muziek op de radio. Geef wel een andere definitie aan Lose Control. Het is 3FM waar je naar luistert. Sebastian hier op de plek van Mark en Mai voor deze heerlijke hemelvaartsdag. Zometeen de 3FM mega hit van Noah Kahan, American Cars. Naar Gotye and Somebody That I Used To Know.
1: Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: Topic en Body bij 3FM. Ik weet niet of je broers of zussen hebt. Ik ben zelf enig kind, dus ik heb gelukkig dit probleem nooit gehad. Zal het waarschijnlijk ook nooit hebben. Maar ik zag het bijvoorbeeld wel bij mijn neven of bij mijn nevennicht. Dacht ik van, oh man, er zit een soort van... Concurrentie is het verkeerde woord, maar er zit daar een verhouding in. Dat is toch niet relaxed. De een die wint prijzen, die wordt eerste bij dit. Die haalt allemaal tienen op school. En die gaat misschien wel naar een indrukwekkende carrière toe. En nou, jij... Gezellig. Ja, je bent gewoon leuke verjaardagen. En och, wat grappig of zo. Net niet dat succes wat je broertje of zusje dan heeft. Dat is altijd een soort van jaloezie. Misschien een beetje concurrentie. Is een verkeerd gevoel altijd. En zelfs Noah Kahan... Nou, misschien wel een van de grootste artiesten van dit moment... ontkomt daar niet aan. Een Netflix-documentaire over Noah Kahan. En vertelt zijn vader over de prestaties van zijn kinderen.
1: Richard now is 32 and a professional firefighter in Hanover, New Hampshire. And Sasha is a pediatric surgeon in Utah, Park City, Utah. And Simon works for a consulting company. They do work globally. He lives in Brooklyn, New York. And Noah thinks a little bit.
0: Iedereen allemaal super succesvol en dan... Ah, Noah, die is er ook. Hey, gelukkig hebben wij bij 3FM gewoon een hele grote sticker op Noah geplakt. Kijk eens jongen, je bent de allerbelangrijkste track van deze week. Oftewel, de 3FM Mega Hit. Je broers en zussen doen er bij ons eventjes niet toe, jongen. Gefeliciteerd.

Dus 3FM met Joe en End of Beginning. Hij heeft een grote bekentenis gemaakt op belangrijk punt in zijn leven. Hij heeft namelijk aangegeven, misschien wel goed als je hem ooit mocht ontvangen in een concertzaal of bij je thuis. Hij heeft een milde fobie voor de textuur en geur van warme komkommers. Ik had hier toevallig nog ruzie over bijna afgelopen week met een vriendin van me. Ik zei van dat is wel lekker af en toe in het eten. Gewoon een komkommetje meebakken. Nou, dan ben je geschift. Dus wat dat betreft ben ik enorm Team Joe. Anti-warme komkommer. Ik weet niet hoe jij erin zit, maar niks is smeriger dan dat. Deze is wel lekker hoor. De nieuwe Sienna Spyro. Material.

Alex Jones en Ray, You Don't Know Me. Bij 3FM, waar je vanavond een hele leuke livebox-sessie gaat horen in Vooraan. Het programma wat ik iedere zaterdag en zondagavond presenteer. Maar op Hemelvaartsdag, Hemelvaartsavond natuurlijk ook. Een live-sessie van niemand minder dan Daddy Freyr. De IJslandse Eurovisie Songfestival-inzending van 2021 in Rotterdam. Hij gaat zijn nieuwe werk spelen, maar ook deze ongelooflijke rammer. Think About Things, vanavond live bij 3FM. Hey.

0: Dit jaar op Pinkpop, maar vanavond in de livebox. Daddy Vreer en Think About Things hoorde je bij 3FM. Vanaf 11 uur hoor je hem hier op 3FM. Hey, zometeen een nieuwe editie van Rara, welke celeb heb ik gezien? Wil je meespelen? Download alvast de NPO Luister-app. 3FM.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D... Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Obelie, alles voor kampeergeluk.
6: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping... vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
5: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
11: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben.
17: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
19: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
20: Ik ben van school afgetrapt.
21: Hoe gaan je ouders dit vertellen?
20: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
22: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
23: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
24: Ik doe toch mijn fucking best!
19: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
18: Onlineveilingmeester.nl.
25: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
26: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
27: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
28: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
29: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl Punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
30: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij.
0: Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: 3FM.
3: Ook op deze extra vrije dag zometeen. Rara, welke celeb heb ik gezien? Heb jij een celeb gespot? Nou, zou je nog op kunnen geven om mee te doen? Ik spreek je misschien wel zometeen na het laatste nieuws.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
7: 3FM.
13: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
21: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
14: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
24: Samen jezelf kunnen zijn. Vanavond 10 uur VPRO NPO3. Tina in Sekspieren.
21: Uit onze bubbels breken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
30: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
31: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
32: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
33: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
32: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
33: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
34: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.
2: De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: 3FM.
3: Ben jij heel goed in mensen raden bij 30 Seconds? Of weet jij bij de hints bij de Maszinger altijd gelijk al wie het is? Heb ik zometeen het ideale spel voor je. Rara, welke celeb heb ik gezien? Komt eraan, naar Somber.

zometeen. Een gloedje nieuwe editie van Rara. Welke celeb heb ik gezien? Jouw kans op het 3FM concertpakket. Wat wel handig is als je misschien wel naar Harry Styles gaat. Ergens in de komende weken. Dat is zometeen binnen nu en laten we zeggen 6 minuten. Eerst de nieuwste van Niall Horan. Album komt eraan. Hij heeft ook een worldtour aangekondigd voor dat album Dinner Party. En fans konden via Instagram vragen aan hem stellen. En ze vroegen een beetje van, nou, waar kijk je dan het meeste naar uit? En toen zei hij, en dat kan ik heel erg waarderen, dat hij niet kan wachten tot zijn fans het setdesign zien. Nou, ik heb zelf een enorm zwak voor gewoon de grootste megalomane setdesigns van artiesten. Ik weet nog dat toen Take That die comeback had in 2011. Dus ze hadden zo'n vet podium met allemaal lagen en grote standbeelden en poppen erin die eruit kwamen lopen. Dat was niet normaal. Robbie Williams is er sowieso zelf altijd heel goed in. Maar ook die hele set van Harry Styles bijvoorbeeld bij de Love on Tour. Beyoncé heeft er altijd heel goed in. The Weeknd, heb je dat podium gezien? Niet normaal. Maar één ding is zeker in ieder geval van nou hoor. Heeft hij wel aangegeven, weet nog niet hoe het eruit gaat zien. Maar de golfschoenen die hij normaal aan heeft, moeten snel ingereld worden voor een paar Essex om eventjes een paar 5 kilometer per dag te gaan lopen. Want die afstand, tenminste, dat zei hij zelf, zal wat groter gaan zijn. Ik ben benieuwd, man. Niall Horan, altijd lekker live en ook op de radio. Dit is zijn nieuwste. Dit is Dinner Party op 3FM.

0: 15 minuten. Want ik ben heel erg slecht in het spelletje. Maar jij hopelijk niet. Als jij weet te raden welke celeb er is gespot, dan win jij het 3FM concertpakket misschien wel. Maar ja, dan moeten we wel weten wat het verhaal is. Dat verhaal is vandaag in handen van Ivan. Ivan, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Jij hebt een celeb gespot. Ik ga jou een aantal vragen stellen. En op basis van jouw antwoorden moet ik erachter komen welke celeb jij hebt gespot. Degene die als eerste het goede antwoord doorstuurt via de NPO Luisterapp. Nogmaals, ik ben echt heel slecht erin, dus die antwoorden heb ik echt nodig. Degene die als eerste het goede antwoord stuurt, die wint een 3FM concertpakket. Dus het is wel een beetje zaak dat je goed je best doet, Ivan.
1: Ja, ik doe mijn best.
0: Alright, wanneer was het?
1: Het was in 2018.
0: Je hebt deze celeb gespot in 2018. Even kijken, ik was toen 17, ik zat nog op de middelbare, dus mijn belevingswereld was redelijk klein. Dus het wordt wel weer een moeilijke. Waar was het?
1: In Amsterdam.
0: Amsterdam. En wat deed je daar? Wat deed jij daar?
1: Ja, ik was op een schoolreisje naar het Rijksmuseum. En ik was aan het oversteken.
0: Op een kruispunt, denk ik.
1: Ja, op een kruispunt.
0: Is dit het kruispunt aan die stadskant of aan de museumpleinkant?
1: Aan de stadskant, richting het casino, zeg maar.
0: Het is wel een hele goede celeb-spotplek, dus ik snap hem wel. Jij was aan het oversteken bij het Rijksmuseum. Wat gebeurde er in deze situatie dat je de celeb tegenkwam, de bekende Nederlander?
1: Nou ja, ik had groen, dus ik ging oversteken. En ineens voel ik een tikje tegen mijn schenen aan. En komt er een auto tegen me aan. Ik kijk die auto in en daar zie ik ineens in die auto de celeb.
0: Je bent aangereden door deze celebrity?
1: Ja, ja.
0: Wow! Oké. Was het Dave Roelvink? Nee. Waar kunnen we deze persoon van kennen? Herkende jij hem ook gelijk?
1: Ik herkende hem gelijk, ja, van tv.
0: Van tv. Hoe zou je zijn uiterlijk een beetje beschrijven?
1: Nou ja, het is een iets ouder persoon, rond de 70.
0: Oké, dat is wel oud.
1: Grijze krulletjes.
0: En het is een man.
1: Ja, het is een man.
0: Is het wel een type die, zeg maar, als je een bekende Nederlander zou moeten uitzoeken die iemand aanrijdt, zou je hem dan snel aanwijzen?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ik heb echt geen flauw idee eigenlijk wie je zou hebben gezien. Even kijken, Amsterdam bij de buurt van het Casino Rijksmuseum. Zoals op schoolreisje, je stak over op een zebrapad, een stoplicht. Maar je werd aangereden door deze celebrity. Ja. Die ken ik dan van tv, grijze krullen rond de 70. Nou, ik ben benieuwd. Als je weet wie het is, pak vooral de NPO Luisterapp erbij. Laat weten wie jij denkt dat Ivan heeft gezien en ga er misschien wel vandoor met het 3FM concertpakket. Want tot de tijd dat het antwoord is gegeven, blijft de vraag:
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?

0: allernieuwste van Jim Gardner. Je hoorde Hardwired bij 3FM.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Ja, ik vind het een moeilijke vandaag hoor, Ivan.
2: Ja, het is zelfs niet makkelijk, hè?
0: Nee, 8 jaar geleden liep jij je niet vermoeden door Amsterdam voor een gezellig dagje met school naar het Rijksmuseum. En je wilde oversteken bij een zebrapad. Je had wel groen, toch? Dat was wel bij stoplicht.
2: Ja, ik had zeker groen.
0: Ja, goed zo. Hij waarschijnlijk niet, want jij werd dus aangereden door een auto. Gelukkig niks aan de hand, verder geen kleerscheuren, dit en dat. Maar er zat iemand achter het stuur, die herkende jij. Dat is namelijk de celeb die jij hebt gespot. En deze bekende Nederlander kunnen we kennen van televisie. Staat bekend om zijn opvallende bos grijze krullen. En wat was het, rond de 70, zei je, hè?
2: Ja, rond de 70.
0: Ja, het ding is, ik zit heel snel met namen in mijn hoofd waarvan ik ook, zeg maar, dan denk ik, was diegene toen 70 of nu trouwens?
2: Hij is nu 70. Toen was hij, 8 jaar jonger.
0: Dat maakt dus de zaak wel wat interessanter natuurlijk. Want dan zit ik misschien een beetje in de hoek van, en dat is dezelfde hoek als Yvonne in de NPO Luisterrap, Bram Moscovic.
2: Oké, ja, dat zou kunnen.
0: Niet goed dus.
2: Nee.
0: Oké. Linda zegt Jeroen Pauw. Die is 65, heb ik gecheckt. Dus het zou nog net rond de 70 kunnen zijn. Was het Jeroen Pauw?
2: Ook niet. Nee.
0: Nou, dan zijn mijn bekende Nederlanders, oudere mannen met grijze krullen, wel een beetje op eigenlijk. Zou je nog één goede hint willen geven om erachter te komen welke celeb je hebt gezien?
2: Ja, hij is een dokter gespecialiseerd in de liefde.
0: Hè? Huh? Oh! Ik dacht even aan Dr. Phil, maar die heeft helemaal gekrullen en die is niet Nederlands. Oké, ja, ik ga nu wel een pad op. Weet jij welke celeb Ivan heeft gespot? Laat het weten via de NPO-luisterapp. Win jij misschien wel het concertpakket?
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Je hoort het na Vampire Weekend in E-Punk.

0: Eerst de Kygo heet Save My Love, Jordan op 3FM.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Ik ben er zo klaar mee, echt. Ik ben zo slecht in dit spelletje. Altijd als dan die goede antwoorden uiteindelijk binnenkomen, denk ik, hoe kan ik nou weer zo ongelooflijk dom zijn af en toe. Maar goed, Ivan, jij hebt een celeb gespot. Wanneer was het ook alweer?
2: 2018.
0: 2018 is inmiddels alweer 8 jaar geleden. Je liep door Amsterdam bij het Rijksmuseum in de buurt bij het casino. Je ging je oversteken op dat kruispunt. En je werd aangereden door deze celebrity. Grijze haren, krulletjes, een man van rond de 70. Bekend van tv. Ja, het enige wat ik voor me kon zien was eigenlijk Jeroen Pauw. Die hadden we dan ook net gedaan, maar ja, die was niet goed. En welke hint gaf jij net dan nog?
2: Hij is een dokter gespecialiseerd in de liefde.
0: Ja, toen viel er ook wel een kwartje bij mij, hoor. Dat moet ik dan ook wel zeggen. Maar het is altijd dat ik die hint nodig heb. Maar ik heb goed nieuws. Het goede antwoord is uiteindelijk gegeven door Monique als allereerste. Maar verder, het was niet normaal hoeveel mensen uiteindelijk inderdaad bij die tweede hint ook het goede antwoord binnensturen. Dus in ieder geval dank voor het meespelen. En sowieso dank wel voor het spotten van deze slap, Ivan. Jij wint net als Monique het 3FM concertpakket. En jij, om nog meer celebrities te spotten, wint ook een krant naar keuze. Met 2 kijk gaat erin. Kun je nog een klein sessietje erbij doen om wat celebrities te spotten. Enige vraag is, welke krant mag het zijn?
2: De Stentor.
0: Specifiek, maar goede keuze.
1: Wow, heb jij nou ook een celeb in het wild gezien? Kijk nou, wow, stuur jouw geweldige verhaal naar de NPO Luisterapp.
0: Ah! Ivan.
2: Ja?
0: Ik zou vergeten te zeggen welke celebrity het was. Het was?
2: Robert ten Brink.
0: Ja, natuurlijk, Dr. Love. Hey, dankjewel, Ivan.
2: Doeg. Just
0: to chest. Zo dom ben ik.

0: Stond je in Dark Before the Dawn. Wordt sowieso niet gedraaid na 3 uur.
1: Hey, hemelvaartlijst.
2: 3FM.
0: Want zometeen vanaf 3 uur is het tijd voor de hemelvaart.

wat. Hey ja mama van K3 zou ook kunnen. Tot bijvoorbeeld Shut Up and Let Me Go van de Ting Tings, waar gewoon aan het einde of van het refrein bij die zang een hele goede hey zit. Ga ik ook heel goed op. De allerbeste tracks met de allerbeste hey's ga ik zo meteen voor je draaien. Maar ook welke jij wil. Gooi ze alvast langs. In de NPO Luisterrap maken wij een lekker hey-lijstje voor je op deze Hemelvaartsdag. Een klein beetje inspiratie,

0: Catbees. En I Got a Feeling bij 3FM.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sebastiaan.
1: Met onder andere deze. De Hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hees.
0: Zometeen vanaf 3 uur.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja. Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Ster. 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
6: Ah, ik ben uit!
5: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
7: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
8: Hoi, weg man.
5: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
9: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho. Ren je in het zweet naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
13: Zoveel money!
12: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
19: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
20: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: 3FM. Wat is volgens jou de allerbeste hey in welke track? Laat het weten via de NPO Luisteren. Draai ik het zo meteen voor je. In deze heerlijke hemelvaartlijst op Hemelvaartsdag. Ik spreek je zo na het laatste nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer: in het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
6: Dank u zeer.
8: ANWB Verkeersinformatie op 3FM. 1 bijzonder lange file in het land die noemenswaardig is. Die vind je op de A2 Eindhoven richting Maastricht voor afrit Maastricht Airport. 25 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, zijn er 2 rijstroken dicht.
13: 3FM.
21: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: bij 3FM. Hey.
1: De Hey Hey Hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hees.
0: Ik dacht, het is Hemelvaartsdag. Misschien is het gewoon leuk om een uur lang alleen maar tracks te draaien waar een goede hey in zit. Nou, dat kan een titel zijn zoals bij Hey Brother of bij Hey Ja van Outkast, die ik ook al voor je heb gedraaid. Of bij de track die Melanie aan heeft gevraagd. Melanie, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Vertel, hoe kom je... Want het is niet een per se voor de hand liggende track als je denkt aan een track met een hey. Hoe kom je bij deze?
2: Nee, nou ja, we hebben een vriendinnengroep. En daarmee maken we er nog wel eens een leuke sport van op elkaar op verjaardagen. Wat bijzondere pitbull cadeautjes te geven. Dus ik dacht,
0: pitbull cadeautjes?
2: Ja.
0: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, leuke tegeltjes voor in de wc hebben we wel eens aan elkaar gegeven. Een mok met een pitbullhoofd of met leuke kussens.
0: Oké, een nog net gezonde obsessie met pitbull, zo te horen.
2: Ja, semi-gezond.
0: Dus daarom kwam deze wel top of mind bij jou?
2: Ja.
0: Nou, welke is het? Je mag hem zelf aankondigen voor deze hemelvaartlijst.
2: Ja, dat is Pitbull en Neo met Give Me Everything.
0: Lekker zeg. Dankjewel, Melanie. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: missen in de hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hees. De Lumineers en Ho Hey. Daarvoor Bruno Mars met I Just Might. Toch even checken of hij er wel in zat.
1: Lijst.
2: 3FM.
0: Joska, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat houdt je bezig deze vrije hemelvaartsdag? Of moet je gewoon werken?
3: Gelukkig ben ik vrij. Dus ik spendeer mijn vrije dag lekker in de sportschool.
0: Ja, leuk, denk ik.
3: Ja.
0: Vind je het wat?
3: Ja, ik vind het wel hartstikke fijn om geweest te zijn.
0: Oké, dat is goed. Als je maar goed gevoel aan overhoudt, zodat je ook wel een klein bolletje kan doen zo meteen, hè?
3: Ja, precies. Dat is zeker waar.
0: We zitten midden in de hemelvaartlijst, oftewel de beste tracks met de beste hees erin. En je hebt ook wederom een track aangevraagd waar de hee niet in de titel zit. Maar als je hem hoort, denk je gelijk, oh ja, dat kan niet missen. Ja. Welke track is het en hoe kwam je hierbij?
3: She Looks So Perfect van 5 Seconds of Summer. Ik ben al fan van 5 Seconds of Summer sinds de middelbare school. Dus vandaar eigenlijk.
0: Ja, dan komt hij zo naar boven natuurlijk. Nou, ik ga hem lekker voor je draaien. 5 Seconds of Summer, She Looks So Perfect. Dankjewel, Joska.
3: Ja, geen probleem.
0: Doei. Hey, hey. Nou, dan zullen we hem gelijk hebben. Hey.

0: Hey Sebas, wij zijn Jesse, Hidde en Piet van Stoere Mannen Macho. We willen graag een nummertje aanvragen, namelijk... Hey baby!
1: Oeh! Ah!
0: I wanna know if you be my girl van DJ Utsi. Dankjewel!
2: De hemelvaartlijst.

dit toch zo schitterend. Dankjewel, Jesse, Hidde en Piet. Oftewel Pieter. Stoere mannen macho. Op weg naar, wat was het? Appleborn. Oké, nou veel plezier daar, jongens. Je luistert naar de Hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hees. Dus ook aangevraagd door die mannen, die stoere mannen macho.

0: Hey Hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hees.
1: Dat wilde ik zeggen. Dankjewel, Ivo. Anna, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat een leuk verhaal bij deze heetrek die je hebt ingestuurd.
2: Ja, klopt. Dat nummer komt uit mijn geboortejaar. En mijn vader luisterde dat nummer eigenlijk altijd in de auto. Dus ik krijg er gewoon een enorm nostalgisch gevoel van. En dat heeft ook echt een zaadje geplant voor mijn muzieksmaak nu.
1: Nou, dus, mijn vader die luisterde vroeger in de auto dat toppetje van Tropical Danny en Guillermo. En Drago zei die D van Ozone. Dus bij jou is het beter gegaan eigenlijk, hè?
2: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
1: Heb je ze wel eens live gezien?
2: Nee, ik heb ze niet live gezien, maar misschien dus, nooit.
1: Het is misschien wel een keer leuk als ze een keer in Nederland zijn om dan met je vader naartoe te gaan dan, hè?
2: Zeker.
1: Klein tipje van mij. Dank in ieder geval voor jouw tip, jouw inzending voor deze Hemelvaartlijst. Chemical Brothers, Hey Boy, Hey Girl, ga ik voor je draaien, Anna. Dankjewel, hè?
2: Dankjewel.
1: Doei. Hey girls.

FM. De Hemelvaartlijst. De beste tracks met de beste hits. Zero. Let's go together.

0: Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Telt ook gewoon mee, hè, voor deze hemelvaartlijst. Europa, papa. Hey, Joost hoorde je. Bij 3FM.
2: Hey, hemelvaartlijst.
3: 3FM.
1: Hey, Imke.
4: Hoi.
1: Nee, je moet hey zeggen nu, hè? Hallo.
4: Oh ja, hey.
1: Ik vind dat jij misschien wel, en dat doe ik ook wel een beetje iedereen validerend over. Ik vind dat jij wel het leukste liedje hebt ingestuurd voor hemelvaart.
4: Ja, dat vind ik ook.
1: We zijn op zoek naar de beste liedjes met de beste hees. En dit is misschien wel de ultieme Nederlandstalige hey in een liedje, hè?
4: Hey.
1: Hallo? Ja.
4: Hoi. Ja. Waarom nog?
1: Ja, oké. Okay. Ja. Heb je ze al live gezien of ga je nog in Antwerpen?
4: Nee, ik ga nog in Antwerpen.
1: Ah, nou, ongetwijfeld gaat het een enorm leuke avond worden, want ik denk dat je wel groot fan bent, hè?
4: Ja, ik ben er ondertussen wel benieuwd naar. En het is ook wel echt de jeugdartiest van vroeger. Dus ja. Ik ben er eigenlijk wel heel benieuwd naar.
1: Wil je hem zelf aankondigen op 3FM over welke hey track we het hebben?
4: Ja, is goed.
1: Ga je gang.
4: Dit is Hey Mama van K3.

0: En Hey Soul Sister kon ook niet ontbreken in deze hemelvaartlijst. Die nu ten einde is. Zometeen Ivo van Breukelen.
1: Ja.
0: Ik ben een beetje uitgelopen, Ivo. Het spijt me.
1: Dat maakt niet uit.
0: Veel plezier zometeen met Ivo.
2: 3FM.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
2: Ik ben verscholen getrapt.
3: Hoe ga je ouders dit vertellen?
2: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
4: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
5: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
6: Ik doe toch mijn fucking best!
1: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
16: Bijzonder goedemiddag en hartelijk hemelvaart. Zometeen hier de Hemelvaartsmiddagshow. Jazeker. Eerste nieuws van 4 uur.
17: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Trekker en Truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien, maar de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel, Jorjan. Weer van verkeer dan door de ANWB. 2 vertragingen in Nederland. De A2 Maastricht richting de Belgische grens. Voor Eijsden, daar 11 minuten door een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht. Ze eisten dat ik dat even zou melden. En de A8 Amsterdam-Zaanstad voor Zaanstad-Koog. Daar is je vertraging 11 minuten. 3FM.
3: Ster. Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
3: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
18: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
19: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
18: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
20: Samen jezelf kunnen zijn. Vanavond 10 uur VPRO NPO3. Tina in Sekspieren.
19: Uit onze bubbel spreken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
16: 3FM. Ivo van Breukelen. Yes, yes. Een hele goede middag en hartelijk hemelvaart.

Idee, de nieuwste Kensington. Je hoorde Live in 4 bij 3FM. Een hele goede middag en welkom op Hemelvaartsdag 2026. Mijn naam is Ivo van Breukelen, standing in voor Juri Leeflang. Ja, precies, Fabian. Die meldt zich in de NPO Luister-app. Juri, vrij vraagteken. Ja, Juri is inderdaad vrij, daarom ik hier. Arjen Stoop, die zegt, hey, breukje op de bak, dus ik neem gelijk een bakje breuk. Lekker.

aan het genieten, want ik heb de indruk hier in het midden van het land is het in ieder geval lekker. Het zonnetje schijnt, goede temperatuur, dakje kan open, dus dat is allemaal lekker. Ik vind het gezellig om even een fotootje van je te ontvangen. Arjan Stoop, waar ik het net over had, die had ook al een foto gestuurd via de NPO Luister app met daarin zijn enorme espresso-machine. Maar hoe ziet jouw hemelvaartsdag eruit? Wat ben je doen? Het mag een selfie zijn, het mag een foto met een andere camera genomen zijn, kan allemaal. Stuur je fotootje in van jouw hemelvaartsdag via de NPO Luister app. Dat vind ik gewoon even hartstikke gezellig. Dan weet ik ook een beetje voor wie ik hier zit, toch? Laten we wel weten.

wat ook gebeurt. Lotte die stuurt een foto van de kids met een druipend en lekkend ijsje in de hand. Ja, dat gaat hard. Dat moet je in tegenstelling tot wat je eigenlijk altijd geleerd hebt op deze zender. Niet likken! Moet je wel likken. Mark die maakt van de gelegenheid gebruik om deze vrijdag zijn hele schuur op te ruimen. Hij stuurt een foto van alle zooi die nu over zijn tuin verspreid ligt. Met daarbij de tekst, dit moet allemaal een plek krijgen. Wat een gezeik. Ja, dat begrijp ik, Mark. Ik heb Alza, daar is het niet zo heel lekker weer zo te zien. Ik zie een donkergrijze lucht en dan vraag je je af, waar is dat dan? Nou, dat is in Vaasrade, Vosje. Ik heb nog nooit van deze plaats gehoord, maar het klinkt alsof het in Limburg is. Ricardo heb ik hier, die stuurt... Oh, die is lekker aan het muziekeren, zoals Afrojack dat noemt. Lekker aan het muziekeren. Ik zie twee gitaren, een paar effectenpedalen, versterkertje erbij. Lekker hoor, hé. Hey. En heel veel sterkte voor je buren, Ricardo. El is er ook bij. Die heeft haar haren zitten verven, zie ik. Is het natuurlijk ook een schitterende dag voor. Goed kleurtje, El. Dat staat jou prima. Lekker hoor.

0: Harry Styles, American Girls. Komende week, geloof ik, gaat het los, toch? In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan is het omgetoverd tot Harry's Arena. Met in het voorprogramma natuurlijk Robin. Dat wordt wat. Heel veel plezier als je daar naartoe gaat. Goed, dan een aantal gasten die echt niet kapot te krijgen zijn, werkelijk waar.
1: En dit is Breukies Banger.
0: Ja, zeg dat wel, hé.

Hemelvaartsdag 2026, 14 mei. Het weer van vandaag, hier en daar een zonnetje. Hier en daar ook een wolkje. Het wisselt elkaar mooi af. En vanavond is er wel kans op onweder. Maar het blijft gelukkig wel droog. En dat is toch iets waarvan je zegt... Hoe

kijken, Mario die wil graag direct horen, omdat hij gewoon aan het werk is en al de hele dag op de radio moet horen dat iedereen vrij heeft. Oh, maar dat is zuur natuurlijk. Dat is zuur. Werkse Mario. It's me, Mario. Kijk eens even. U vraagt, wij draaien. Wat een knaller is dit. De laatste van Direct. Heet Won't Fall. En die hoor je nu bij 3FM.

Ghost, je hoorde Bad Stuff Normal hier bij 3FM. Viel mij op trouwens dat ik had hier een videootje over gemaakt op mijn TikTok, Ivo van Breukelen. Viel me op hoeveel mensen internationaal gezien die plaat niet kennen. En vroegen, hey, wat is dat voor een banger van een plaat? Nou, dan komt hij nog een keer. Eliza Rose en Bad Stuff Normal.

0: passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè!
9: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
10: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
11: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
10: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
12: Samen jezelf kunnen zijn. Vanavond 10 uur VPRO NPO3 Tina in Sekspieren.
11: Uit onze bubbels breken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
13: 3FM.
14: Hartelijk hemelvaart. Zometeen bij 3FM Olivia Rodrigo. Calvin Harris komt eraan met Blessings. Eerste nieuws van 5 uur.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
16: 3FM.
15: Ster.
17: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
21: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
22: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
23: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
24: Dat is een zonnig prijsje.
23: Ja, zo goedkoop.
25: Dan gaan we vieren.
23: Aldi.
22: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
23: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Brouwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: 3FM.
26: Avotros.
16: Ivo van Breukelen.
14: Ja hoor, op je hemelvaartsdag 2026. Ho ho, rustig aan. Olivia Rodrigo hoor je zo, Calvin Harris komt eraan. Hier Stom Model met Another Love.

0: /verlanglijst. Wat je doet is, je klikt 3 tot 5 tracks aan die je het leukste vindt. Anders heeft het geen zin om op te stemmen natuurlijk. En dat is het eigenlijk. En dan heb je gestemd en dus invloed uitgeoefend op de verlanglijst die je dan op zaterdag hoort van 4 tot 7 bij 3FM. Doe je niet voor niets. Elke week maak je namelijk ook nog eens kans op de verlanglijst Bluetooth speaker. Kan je lekker zonder 3FM luisteren. Afgelopen zaterdag werd Olivia Rodrigo nummer 1 met haar nieuwste single Drop Dead. Die komt eraan zometeen bij 3FM. Stemmen kan nog voor de lijst van deze week. Ik heb eens even gekeken wat er zoal is binnengekomen. Bijvoorbeeld het lijstje van Mariska.
1: Hoi, Mariska hier.
2: Hallo.
1: Deze week heb ik gestemd op de volgende tracks voor In de Verlanglijst.

Nou, dat was dus het lijstje van Mariska. Of dat allemaal waarheid wordt, dat hoor je zaterdag vanaf 4 uur in een nieuwe verlanglijst hier bij 3FM. Zometeen Taylor Swift met Open Light. En eerst Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead.

Taylor Swift, you're the open light bij 3FM op je hemelvaartsdag, waar het inmiddels 6:10 is. Zometeen bij 3FM, talk to you van Another 54 Ultra en eerst Green Day.

Next, Take It Easy, daar gaat het over. Die schreef hier nadat hij een van de meest traumatische ervaringen van zijn leven meemaakte. In 2005 pleegden 4 zelfmoordterroristen 3 explosies in de Londense metro en eentje in een dubbeldekkerbus. En Mika die zat op dat moment in een van die metro's met veel kabaal tot stilstand komend. Waarna er echt immense paniek toesloeg daar.

onderweg mee te nemen. Of moeite, dat was eigenlijk voor die tijd viel het reuze mee. Ik zit nu toevallig naar een plaatje van mijn oude MP3-speler te kijken. De MSI Megastick 256. Ik maakte nog een rekenfout, want ik dacht dat er 256 gig op stond. Maar ik zit hier te kijken. Het was 256 MB. Daar kon niet zo heel veel op, maar gewoon wel makkelijk inpluggen. Weet je wel, liedjes erop slepen. Hop, hop, hop, hop, hop. En door op het fietsje door de regen naar school. Zo ging dat in die tijd natuurlijk. Ja, en in dit programma-onderdeel willen we eigenlijk een beetje terug naar die tijd. De vraag is eigenlijk, wat stond er destijds op jouw MP3-speler? En wat zou je leuk vinden om vandaag op deze hemelvaartsdag voorbij te horen komen bij 3FM? Oh, kijk nou, dit is een foto met die... Deze oordopjes zaten erbij. Kijk dat dan. Ah, dit waren een soort blauw, lichtblauwe, futuristische, over-ear oordopjes. Het was de hel, werkelijk waar. Maar goed. Wat stond er vroeger op jouw MP3-speler? Wat zou je leuk vinden om zo meteen hier bij 3FM te horen? Kom maar door via de NPO Luisterapp om misschien wat inspiratie op te doen.

0: sportlerij.
1: Nou ja, nogmaals de vraag. Wat stond er vroeger op jouw mp3-speler? En wil je zo meteen voorbij horen komen bij 3FM? Laat maar weten via de gratis NPO-luister-app. Kom maar door, ik ben benieuwd. Dua Lipa zo meteen Illusion. En eerst de nieuwste Shanna Spy.

0: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
12: Alles zit erin. Seks, bier en rum.
13: Ik woon sinds kort in Sekspieren. Het is mooi, fascinerend en verwarrend.
12: Je moet jezelf je tussen gaan zetten.
14: Samen jezelf kunnen zijn. Vanavond 10 uur VPRO NPO 3, Tina in Sekspieren.
13: Uit onze bubbels breken. Hier in Sekspieren leer ik dat het kan.
15: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Bakkersbrood bij Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
15: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: 3FM. Ja, en zo is Hemelvaartsdag eigenlijk alweer voorbij. En is het inmiddels Hemelvaartsavond. Met nu het nieuws. Te weten het nieuws van 6 uur.
18: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. De Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. Het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven, nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruchtgriep ging. Er is geen verband met het Hantavirus dat onlangs uitbrak op een andere

0: blijft het fris. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Ster. Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
4: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers. Praxis.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Voor deze donderdagavond. Het is donderdag, toch? Ja, volgens mij is het. Het is donderdag. Zo is dat. Zometeen de Arctic Monkeys. Eerst Alex Warren en Fever Dream.

0: Arctic Monkeys, What You Only Call Me When You're High bij 3FM, 10 over 6.
1: Goedenavond. Je luistert 3FM, waar het, ik moet zeggen, ik kan niet anders zeggen, gezellig is in de NPO luisteren. Michelle die is met haar beste vriendin naar de IKEA geweest om te kijken of dat nou echt zo hels is als mensen zeggen op hemelvaart. Kleine spoiler alert, het was intens. Maar ze hebben wel een soft ijsje gegeten. Rick, die zit met zijn dochters te Lego. Oh, dat is gezellig. Heb ik vanochtend ook gedaan met mijn zoon. Maar ja, bekend probleem. Hij moet vooral alles zelf in elkaar zetten. En we hebben Kelly nog. Die wil een banger horen. De nieuwe van Bibi Rexha samen met Faithless. Dat kan geregeld worden, want ja, op Hemelvaartsdag mag je het zeggen. Lieve hemel, wat een knaller is dit. Bibi Rexha, Faithless.

Francis Jordan, Happiness, hoor je bij 3FM. Maar nu weer zo'n enorm zomerse knaller. Afkomstig uit Noorwegen. En als je nou een beetje het verhaal erachter wil weten, dan moet je even heel snel naar de Tok gaan. Jazeker, Ivan van Breukelen, daar vind je het hele verhaal over hoe

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil op 3FM.
2: Bruno Mars, Risk It All.
3: Met 3FM ontdek

zometeen hier. Gloedje nieuwe muziek. Kakeltje vers, sterker nog zo vers dat hij nog niet eens uit is. Tenminste, hier in Nederland. Aan de andere kant van de wereld wel. Want in Australië is het al lang middernacht geweest. En is het dus al vrijdag 15 mei. Zometeen. Het is misschien wel de release van de century. Sterker nog, hij bestaat ook al 11 jaar eigenlijk. De eerste versie verscheen in 2015 op. Dook op in 2015 bedoel ik te zeggen. Je hoort hem zometeen hier. Ik ga nog niet verklappen wat het is. Zometeen in deze radio show.

End of the World bij 3FM. Bijna kwart voor zeven inmiddels alweer. Ik zei het net ook al, aan de andere kant van de wereld. Daar is middernacht al geweest. Daar is de nieuwe muziek al beschikbaar, ja. En ik zag toevallig laatst op mijn telefoon dat mijn VPN weer voor een jaar verlengd is. Dus ik denk, ja, toch even kijken of ik hem misschien alvast kan checken. Want het is me nogal wat. Voor het eerst opgedoken in 2015. De nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It, hier bij 3FM.

0: Smith, Niall Horan, you're the drive safe.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, ja. Tijd voor gloedje nieuwe muziek.
2: Wederom.
0: Waren de taalnaties, met een Z inderdaad, nogal overvallen, want er zit een stukje foutief Nederlands in. Ik realiseer mij, zit erin. Dat kan natuurlijk niet. Het is ik bes. Nee, sorry, er zit in. Ik besef mij. En dat kan natuurlijk niet. Het is ik besef of ik realiseer mij. Of de zangeres in kwestie die zegt, ach joh, lekker boeien allemaal. Ja. Gelijk heeft zij.

Tame Impala, of moet ik zeggen Stewie Griffin. Je hoorde Dracula bij 3FM op Hemelvaartsdag 2026. En over de hemel gesproken, Maria komt eraan. Fred Again en The Blessed Madonna hoor je zometeen hier naar DNCE. Dit is Cake by the Ocean, 3FM.

0: Marvelous.
1: Fred again en de Blessed Madonna. Die hebben je geblest met Maria op deze hemelvaartsdag. Zometeen iets bijzonders toch wel vanavond in Vera on Track, Vera?
2: Een uur lang Radiohead, een live opname. Ik heb hem helemaal door zitten luisteren. En ik dacht, oh, ik ga gewoon even selectief doorheen skippen. Kijken wat goed is om uit te zenden. Maar het is echt
1: Je bent tot de conclusie gekomen.
2: Normaal.
1: Gewoon integraal.
2: Huppatee.
1: Hatsenplats. Veel plezier.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
5: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
7: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Heel veel nieuwe releases zometeen bij Vera on Track. Eerst krijg je nieuws van 7 uur.
12: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd, ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
13: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat er na allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
12: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
13: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
12: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
14: Ster. Passie voor techniek? Mooi. Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap vacatures op werkenbijhanap.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: 3FM. Simons.
10: Dit is Vera on Track, een keertje op de donderdagavond. Fijn dat je erbij bent. Ik heb heel veel nieuwe releases voor je, maar begin met deze modern classic misschien wel van The Neighborhood, Sweater Weather.

sweater weather. Ja, de neighborhood hoorde je op 3FM. En dit zijn ook de enige weersverwachting, bruggetjes, woordgrappen die ik ga maken. Want het is Vera hier tot 10 uur met Vera on track. Dat wil zeggen, ik maak je avond iets fleuriger, zodat je morgen weer met goede moed naar je werk kan. Of misschien een lekker lang weekend, ook heel chill. Ik heb in ieder geval heel veel goede muziek voor je. Bijvoorbeeld Harry Styles, Seth en Olivia Rodrigo komen voorbij. En ik stoom je ook alvast een beetje warm. Ik warm je op, ik maak je klaar voor London Calling. Dat begint morgen in Paradiso Amsterdam. En zaterdagavond hoor je 3FM live vanaf het Showcase Festival. Je maakt straks kans op kaarten. En daar blijft het niet bij, want vanaf 9 uur hier op 3FM... ik zei het net al tegen Ivo, ik heb er heel veel zin in. Een uur lang Radiohead live op 3FM. Ik heb een speciale opname. Dat is dus een live opname van een festival uit 2016. Ze stonden op een festival in Zwitserland. En die opname is echt ontzettend goed. Gewoon een uur lang zometeen op 3FM. En het is Vera on track. Dus sowieso genoeg festivalvoorpret. Want de band die je nu hoort staat volgende maand op Best Kept Secret.

13, 14 juni, dan is het Best Kept Secret in Beeksebergen. Heel Varenbeek. Prachtig openluchtfestival. Met onder andere dus Higpi, die je net hoorde op de line-up. En ook Seth gaat er spelen, een live show. En een DJ-set back-to-back met Lucky Don Gone.

Red 2 zomers geleden uitkwam, dat alles gifgroen was, dat het alles overheerste en dat het echt een soort catapulatie was van een mega, mega doorbraak voor iemand die al heel erg lang muziek maakt. Nou, dat is te gek. Er zijn gewoon heel veel hits, sikke samenwerkingen die op haar naam staan. Charlie XCX is overal. Ik hoef haar niet aan je uit te gaan leggen. Maar des te vetter is het dat na dat succes van Brad, waar ze gewoon ook met DJ-sets echt die dansvloeren aan het veroveren was, samenwerkingen, of het nou Robin is die met haar meedoet, of het nou een George Daniel van de 1975 remix is, Lord het mee op het podium. Ja, iedereen hield van dat geluid van dat album Brad. En ja, Charlie XCX is dan de eerste persoon die denkt, oké, als dat heeft gewerkt, die succesvolume, die succesformule, die ga ik nu precies niet doen. Ik ga dat niet herhalen. Er is nieuwe muziek. Er is niet zomaar muziek. Er is rock music van Charlie XCX.

dit weekend is het zover. Gisteren zijn de eerste fans gespot kamperend voor de Johan Cruijff Arena. 10 shows van Harry Styles. Aperture, lekker in de albumversie op 3FM. Ook nog nieuwe muziek van Charlie XCX Rock Music. Over rock music gesproken. Wat hebben Fontaine's DC, Wolf Alice, Florence and the Machine, Blur en The Dare met elkaar gemeen? Het gaat niet per se over Engeland of waar ze vandaan komen. Dus los van het feit dat het allemaal sikke artiesten en bands zijn, hebben ze ook allemaal vlak voor hun grote doorbraak op London Calling gestaan. Het is een showcase festival dat sinds 1992 twee keer per jaar in Paradiso wordt gehouden. Het begon ooit als een broedplaats voor gitaargedreven bands met een Britse sound. Maar inmiddels is het toch wel echt dé plek om vette indie acts in de breedste zin van het woord te ontdekken. Vlak voor dus die grote doorbraak. Morgen begint het fantastische tweedaagse ontdekkingsfestival weer in Amsterdam. Op zaterdagavond is 3FM erbij, tussen 7 en 10 live vanuit Paradiso in Amsterdam. Ik ga er een aantal toffe artiesten die dit weekend op London Calling staan spreken. En natuurlijk live muziek. En dat wil je horen, want er staan heel veel sikke namen in Amsterdam dit weekend die je echt wil leren kennen. En een van mijn absolute favorieten, dat is het duo Hot & Freddy.

Big Disgrace van Hot & Freddy. Uitgekomen in maart en ik draai het helemaal grijs. Hot & Freddy is een duo uit Amerika. En ze waren zelf ooit schrijvers voor artiesten als Britney Spears en Katy Perry. Ze maakten die muziek, ze schreven die lyrics. En dat hoor je gewoon in positieve zin terug in de muziek die ze maken. Namelijk perfecte popliedjes. Maar dan wel met eigenlijk eindelijk een eigen ziel en zaligheid. Hun eigen identiteit erin. Supergoed, theatraal, poppy geluid. Waarvan Lady Gaga bijvoorbeeld ook al heeft gezegd dat ze fan is. Sindsdien is het eigenlijk veel te hard gegaan. Maar kun je ze nog, voordat ze in die grote stadions, in die grote podia gaan spelen, zien op zaterdagavond? Dan maken ze namelijk hun live debuut in Nederland op London Calling. Hot & Freddy hoor je nu op 3FM.

van Blur, de band die in 1994 op London Calling stond. En daarvoor draaide ik Hot & Freddy. Dat is de band die er komend weekend staat in Paradiso in Amsterdam. Zaterdagavond hoor je 3FM live vanaf London Calling.

0: Lime op 3FM. If I Could Change Your Mind. En ook nog de fantastische samenwerking van Madonna met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.
1: Vera on Track.
2: Festival Update.
0: De festivalzomer komt echt heel erg dichtbij. Sterker nog, je knippert één keer, misschien twee keer met je ogen. Je staat op Pinkpop, Best Kept Secret, volgende maand al. Maar gisteren werden er maar liefst 40 nieuwe namen aangekondigd voor...
2: Lowlands.
0: 21, 22, 23 augustus is het zover. Met headliners als Lord, Tyler, the Creator, New Wave... en namen als Turnstile, Geese, IJsland, Kneecap, Fuckers, Iconic... Lowlands al een hele sikke volle line-up. Maar die is gisteren nog een stukje vetter geworden... met de toevoeging van dus 40 nieuwe namen. Ze zijn de punkers van Lambrini Girls, Viagra Boys... te vinden in Biddinghuizen in augustus. Net als Nederlandse helden Willem en 3FM-talent Jet van der Steen. Maar ook niemand minder dan Klee staat er. Daar ben ik ook best wel benieuwd naar. Klee staat gewoon op Lowlands. Iemand waar ik uitermate naar uitkijk is... Nina Jirachi. Oké, ik probeer het goed uit te spreken. Ik zit niet zo in de Pokémon, maar volgens mij zeg ik het zo goed. Pink Panthers, die is al heel groot fan van deze Australische producer... die echt, ja, toch mijn hart heeft gestolen met haar Coachella-show vorige maand. Het is een donderdagavond, maar het is een vrije dag. Voor heel veel mensen een vrije avond. Dus ik dacht, ik kan een beetje dat weekendgevoel, zaterdagavondgevoel... een heftig gevoel wel misschien channelen op de FM. Want haar elektronische, knettergekke hyperpopproducties zijn eigenlijk net zo ongrijpbaar als dat ze dansbaar zijn. Dus ik denk, dit is perfect om gewoon op zo'n festival avond, nacht te beleven... en niet te missen als je deze zomer op Lowlands bent. Nina Jirachi met Fuck My Computer.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

12 juni komt Olivia Rodrigo met een nieuw album. Daarvan dit fantastische voorproefje, Drop Dead. En dat is niet het enige, want 23, 24, 27 en 28 maart 2027 staat ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik draaide daarvoor Fuck My Computer van Nina Giraci. Een beetje een Nederlandse uitspraak, maar vergeef me dat. Ik kreeg een bericht ook via de NPO Luister-app, altijd gezellig, van Vera. Naamgenoot die zegt dankjewel voor deze banger. Oh my god. Ja, deze Australische producer is gisteren bevestigd voor Lowlands. Dus mocht je erbij zijn, ga zeker dit live checken, want je wordt helemaal gek. Lowlands is dit jaar van 21 tot en met 23 augustus. En er zijn nog weekendkaarten te koop. Ik ga er vooraan staan bij Lord, Tyler Creator, Geese, Turnstile, noem het op. Ik zie je misschien daar. Vera on track met nu Kiki, What's a Girl to Do in 25.

0: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes. Of Knorr kuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een

0: Ja, maar de allerlekkerste aardbeien die komen wel uit Sunnet. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Zometeen Vera on track. Eerst krijg je nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: 3 Simons. Een hele goede donderdagavond. Dit is Vera on track met heel veel nieuwe muziek zometeen voor je. En maak kans op tickets voor het festival London Calling. Eerst Dominic Fike.

Lekker op je vrije hemelvaart. 8:10, Olivia Dean. So easy to fall in love. Ook nog White Keys van Dominic Fike. Hartelijk hemelvaart, said no one ever. Maar ik deed het zojuist. Mijn naam is Vera. Tot 10:00 aan je zijde. Dat is hemelvaartsdag op 3FM. Maar goed dat je erbij bent, want zometeen na 9:00... een uur lang een echt ontzettend goede live-opname van Radiohead. Geloof me, ik ben goed fan van die band. En deze opname... Oh. Het was op een festival in Zwitserland. Exact 10 jaar geleden. En ik heb proberen zoveel mogelijk van die set... want die was ruim 2 uur... in een uur voor jou te proppen met heel veel hits, goede overgangen, gitaarsolo's, alles wat je wil, dat ga je zo meteen horen. Maar niet voordat je zo meteen kennis hebt gemaakt met Brits pop-icoon in de maak, Meek. Ik zou ook willen zeggen dat het misschien je volgende favoriete popdiva gaat zijn. Onlangs deze, ben ik toch al trots op haar eerste Nederlandse interview ooit bij Vera on Track. En dat hoor je hier zo meteen na de mega hit. 3FM.

Oké, je moet even American Cars van Noah Kahan horen. Maar dan daarna heb je Beastie Boys Sabotage op 3FM. Fijn dat je er bent. Vera Antrek hier. En als je houdt van droge Britse humor, hysterische outfits en of grote bombastische pop, dan is het de hoogste tijd om kennis te maken met Meek.

0: MAAK, Londense singer-songwriter van die extravagante popbangers die ook vol met zelfspot zingen. Haar track Fabulous gaat super viraal en deze zomer toert ze door de Verenigde Staten in het voorprogramma van niemand minder dan Kesha. En als je zo'n beetje die feiten hoort, als je dit liedje op de achtergrond hoort, dan denk je misschien, oh, ik ken haar nog niet. Zij is er ineens dus een beetje uit de lucht komen vallen, maar dat is alles behalve waar. Al jarenlang loopt ze mee in de muziekindustrie. Ze was DJ, ze speelde in punkbands, ze deed PR voor labels. Ze schreef zelfs mee aan een songfestival-inzending. Maar het popsterrenkwartje, dat valt nu pas. Vorige maand, deed Meek haar eerste Nederlandse interview ooit bij Vera on Track, waar ze meer vertelde over deze lang verwachte doorbraak.
1: Ja, it's amazing and it feels harder But it is sort of, a lot of the time it's the story behind every artist. You know, they say it takes 10 years to break an artist, and that's what's happened here. It's the same thing that, you know, a lot of people have been comparing the project actually online to Chapel Roan, but, you know, she was around for 10 years. So was Sabrina Carpenter. So was, you know, everybody that seems to break out of nowhere. There's always this 10,000 hours that go behind it. And I think, honestly, I think success in this industry is like he who stands the longest, right? Like if you can just keep going and keep being rejected and keep being told no, if you have the kind of resilience to make it to that 10-year point and keep pushing for it, then it is really rewarding. It's incredible what's going on at the moment and it's so fun.
0: Ja, Meek dus, die nu tevoorschijn komt voor een heel groot publiek waar al jaren muziek maakte. En ook zegt van ja, heel veel artiesten die je nu kent, dat lijkt nieuw, dat lijkt die ene hit die er ineens is, maar er zit tienduizenden uren aan werk al in. Er zit al zoveel liefde in. En ze zegt ook, je moet een lange adem hebben en heel veel afwijzingen kunnen verdragen om dan misschien uiteindelijk, zoals bij haar het geval is, die hit te scoren en je leven te zien veranderen. De banger Fabulous, die je zo meteen gaat horen, die gaat over blut, depressief en brokenhearted zijn, terwijl je er wel hartstikke hot uitziet. En het liedje is geïnspireerd door Meek's therapeut, die haar belachelijk maakte om een hysterische outfit die ze aanhad naar een sessie. Ja, Meek vertelde ze wat ze die dag in godsnaam aan had.
1: I was going out that evening, like to a friend's birthday thing. And I didn't want to move my therapy appointment because I'd moved it for like the 2 weeks before and I knew that I was going to be like in trouble or maybe lose my therapist, which I didn't want to happen. I think I was wearing like a really short dress with like a tulle underskirt. It was like a baby doll dress and then a really big over the knee, like leather boot heels. Like big earrings, and I went in there and my therapist was like raising her eyebrow at me. I was like, I promise I'm sad. I promise I'm struggling.
0: Dat je in een extravagante feest outfit, grote oorbellen, je beste korte jurkje, korte rokje bij je therapeut binnenkomt. Ja, ik kan die therapie niet afzeggen, anders dan ben ik haar misschien kwijt. Ik ga straks naar die verjaardag, maar ik kom gewoon in die outfit. En dat je bij binnenkomst je psych ziet kijken van, en dat Meek dus moest verzekeren van, nee, het gaat echt slecht met me. Het gaat echt slecht met me. Die track daarover heet Fabulous. En hoor je nu hier op 3FM.

0: Lady Gaga met Doechii Runway op 3FM.
1: Slow Thursday.
0: Normaal gesproken op zondagavond. Eigenlijk zolang de mens zich kan herinneren, zondagavond rond 8:30... hoor je Slow Sunday op 3FM. Dat is mijn eigen idee van een soundtrack in het staartje van je weekend. Als je weet dat er een maandag voor de deur staat, morgen misschien een wekker. Dat kan het geval zijn op deze hemelvaartsdag, dat je morgen wel weer gewoon aan het werk bent. Misschien heb je juist een lekker lang weekend. Zit je al een beetje in a state of zen, om het zo maar te zeggen. A state of trance of in a state of zen. Ik heb drie hele goede liedjes, al zeg ik het zelf. Die voeg ik toe aan de playlist 3fm.nl/slowsunday. Ze zijn rustgevend, alles behalve saai. En de eerste is een fantastische samenwerking. Zeer originele samenwerking. Waarvan zij, Phoebe Bridgers, deze week in één keer nieuwe muziek heeft gespeeld. Bij een last minute aangekondigd concert. Waarbij elke telefoon, smartwatch, slimme bril, wat dan ook, ingeleverd moest worden. Nou, ik durf wel te zeggen dat er gewoon, er moet toch wel nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik manifesteer het. Nieuwe muziek, en in de tussentijd doen we het even met deze, samen met Killers, Runaway Horses.

0: Een kleine disclaimer. Ik zei normaal iedere zondagavond 9:30, want dat is het nu. Doorgaans op zondagavond om 9:30. Nu op de donderdag om 9:30 hoorde je Slow Sunday. En voor de oplettende luisteraar die toch in mijn DM is geslaaid via de NPO Luisterapp, waarvoor grote dank. Dat is een uurtje eerder dan normaal. Komt niet door mijn nu al jetlag of andere omstandigheden, maar omdat na 9:00 je een uur lang Radiohead live gaat horen hier op 3FM.
1: Vera!
0: Dat is echt fantastisch. Zometeen op 3FM. Eerst even dit, want morgen is het zover. Dan begint in Paradiso in Amsterdam het ultieme ontdekkingsfestival. Showcase Festival, waar je allerlei vette indie acts en bands ontdekt voordat de rest van de wereld, de rest van je vrienden dat doen. Namelijk London Calling. 2 dagen lang geniet je komend weekend in de poptempel in Amsterdam van de sixth opkomende indie-namen van het moment. En het zou dan zomaar eens kunnen dat je daar de volgende grote festivalsensatie tegen het lijf loopt. Want London Calling heeft in de afgelopen 34 jaar al heel wat grote namen voor zich gebracht. In een ver verleden stonden Blur en Placebo er bijvoorbeeld. Recenter, Fontaine's DC, Wolf Alice, The Dare, Haim en Wetlag. Voordat ze echt doorbraken. En dit weekend vind je er ook weer heel veel veelbelovende namen. Zoals Westside Cowboy, die stonden nog in het voorprogramma van Gies. Hot and Freddy, heb ik net ook nog gedraaid. En mocht je zin hebben om in de beste plek denkbaar, namelijk een poppodium, nieuw talent te gaan ontdekken, dan heb ik goed nieuws. Ik ga 2 kaarten weggeven voor de zaterdagavond. Aankomende zaterdag, London Calling in Paradiso in Amsterdam. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, dat is best wel simpel, is het goede antwoord geven op de volgende vraag. Ik kijk even naar de overkant of de poll klaar staat in de NPO Luister-app. Ik krijg door in mijn oortje van de techniek dat als jij nu in de NPO Luister-app naar 3FM gaat, naar berichten gaat, dat je dan daar een poll ziet. En als je dan op het goede antwoord stemt, dan maak je kans om zaterdagavond met een plus 1 de hele avond de nieuwe band, nieuwe artiesten te checken op London Calling. Oké, app binnen handbereik. De vraag is als volgt. Welke van deze bands, welke artiest heeft nog nooit op London Calling gestaan? In de afgelopen jaren, welke band stond er niet? Is dat A, Blur, B, Fontaine's DC of C, Avril Lavigne?

0: In love.
1: London Calling.
0: Ook nog Inspector Norse. En ik ga even inspecteren wat er binnen is gekomen op de poll die ik heb geopend. En nu ook weer heel officieel ga sluiten in de NPO Luister-app. Want de vraag was, welke van die drie bands of artiesten stond niet ooit op London Calling Festival? Inmiddels al meer dan 34 edities. Heel veel bands daar te ontdekken. En voor het goede antwoord schakel ik even naar Dylan van 28 uit Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ben je aan het genieten van een vrije dag, hemelvaartsdag, of heb je ook moeten werken vandaag?
2: Ja, ik heb een klein beetje gewerkt.
0: Een klein beetje? Zo, je had zoiets van, oké, de rest van Nederland, heel veel mensen in Nederland zijn vrij, dus ik ga niet te hard werken misschien.
2: Nee, precies. Dat is ook. Ik heb gisteren nog de Alkmaar City Run gedaan, dus daar moet ik nog een beetje van bij komen.
0: Oh, wow, oké, respect. Oké, dat klinkt goed. Ja. De eerste vraag die ik jou ga stellen is, welke artiest stond nooit op London Calling? Is dat Blur, Fontaine's DC of Avril Lavigne?
2: Ja, daarbij ben ik wel voor Avril Lavigne gegaan.
0: Ja! Kijk, ja, die maakt natuurlijk leuke muziek. Stond een tijdje terug nog op Pinkpop, maar heeft niet ooit op London Calling gestaan. Dus dat antwoord is goed. Dylan, gefeliciteerd!
2: Ah, wat super!
0: Dat betekent dat jij zaterdagavond samen met een leuke plus 1 de hele avond nieuwe bands mag ontdekken. Ga checken in Paradiso. Ik begreep dat je ook veel Royal Odes luistert. Die stonden daar in 2022 nog. Dus volgens mij, jij en je muzieksmaak een hele goede match voor zaterdag.
2: Ik denk dat dat wel helemaal goed moet komen dan.
0: Nou kijk, ik hoor heel veel vertrouwen. Ik heb er heel veel vertrouwen in. En ik ga je dan lekker een biertje met je drinken.
2: Ja, super. Tot dan.
0: Tot dan, Dylan. En geniet nog van je vrije avond.
2: Dankjewel.
0: Doei, doei.
2: Doei.

deze zomer op Lowland, Somber, Back to Friends. Weer een on-track op de donderdagavond hier op 3FM... waar je zometeen na 9 uur een uur lang kan meegenieten... van een prachtige, fantastische, ja, sorry, heel veel superlatieven... maar een keigoeie live-opname van Radiohead. Eerst nieuwe muziek van Kacey Musgraves, Dry Spell.

0: De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: 3FM.
13: Het
14: Een hele goede avond, zometeen een uur lang Radiohead Live. Eerst krijg je nieuws van 9 uur.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
16: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and to deliver a Labour message.
15: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
17: We hebben gewonnen!
18: Het beste moment van Daan.
19: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
17: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
15: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: 3FM.
21: Ster.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
23: Creon Kozijnen.
24: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King.
27: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
28: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
29: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
30: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
31: 3FM.
32: NTR.
31: Vera Simons.
33: Er zijn van die concerten waar mensen het jaren later nog steeds over hebben. Dit is er zo eentje. 10 jaar geleden stond Radiohead in Zwitserland op Open Air Zandjallen. Een beetje het Pinkpop van Zwitserland. Een van die shows, die live shows waarbij alles klopte. De regen bleef weg, de sfeer was goed en de band, dat ga je zo meteen horen, dat is niet zomaar een aanname, was echt in topvorm. Met een setlist waar zo ongeveer iedere Radiohead-fan van droomt. En terwijl hier straks de zon ondergaat, of het nou een bewolkte grauwe dag is of niet, hoor je komend uur Radiohead live vanuit Zwitserland. De absolute hoogtepunten van die avond. En ik hou gewoon mijn mond. Radiohead live. We beginnen met Lotus Flower.

0: 3FM.
1: Muchas gracias.
2: Yeah.

0: Dankeschön.
1: Dit is 3FM, je luistert naar Radiohead Live. 10 jaar geleden op Zandjallen, mijn beste Duits. Een festival in Zwitserland, Open Air Zandjallen. En daar speelden zij een fantastische set, waarvan je tot 10 uur live van hoort op 3FM.

0: Thank you, everyone.
1: Vera. On track. 3FM.

Radiohead live tot aan 10 uur op 3FM. De laatste 3 tracks voor je. Zet je radio even nog iets harder, want deze mix is zo ontzettend goed. Live show Zwitserland 2016.

回忆。

that you chose, that you chose.

0: Ik hoop dat je net zo als ik hebt genoten van deze prachtige live-opname. 2016, Radiohead live in Zwitserland. Ik wens je nog een hele fijne donderdagavond. Zometeen met Vooraan. 3FM.
1: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
2: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
3: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen. Van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
12: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
13: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
14: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
15: 3FM. Een gigantische show vanavond in Vooraan. Met zometeen de primeur van de allernieuwste track van Higo. Komt morgen pas uit, je hoort hem hier als eerste. En vanaf 11 uur in de 3FM Livebox. En niemand minder dan Daddy Freer. Eerst het laatste nieuws.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
17: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
16: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
12: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from my vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
16: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
18: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: In de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
20: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
21: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
22: Heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
22: Nu bij Dirk. Holies tussendoorrepen. 1,69. Dat is lekker.
15: 3FM. Sebastiaan Okhuizen. De allernieuwste van Higo ga je zo meteen horen. En die trek is nog niet eens uit. De primeur zometeen hier bij vooraan. Ook LaRue Bulletproof ga je horen naar Role Models. Selling when the wine runs out.

Jordan LaRue en Bulletproof. Op de late donderdagavond van 3FM, hemelvaartsavond met zometeen de primeur van de nieuwe Higo. En kwart over 11 is jouw moment hier in de livebox, Daddy Freer. 3FM, voilà.

0: Just Stay, Jack Style en John, Turn the Lights Off.
1: Vooraan met Sebastian.
0: En op de FaceTime de jongens van Higo. Goedenavond, hey, jongens. Hey. Oh, dat ziet er knus uit in het busje achter de schermen, denk ik, bij Oerok nu.
2: Ja, zeker.
0: Om 11 uur gaan jullie daar spelen. Vanmiddag nog een show met een orkest gehad, zag ik ergens voorbij komen. Ja, nog een beetje tijd gehad om te genieten tussendoor.
2: Ja, dit is op Oerok kan je heel lekker eten, kwamen wij achter. Dat is heel chill. Dus ja, we worden echt in badjes gelegd hier, hoor.
0: Wat is er allemaal ingegaan vanavond?
2: Nou, we werden lekker gemaakt met een mixed grill. Maar we hebben ook een aantal jongens hebben risottoballetjes besteld die gefrituurd waren. Dat was echt heel lekker. En je kon gewoon een drie-gangen diner bestellen hier. Alles naar keuze, was echt top geregeld.
0: Ik ga vrij nemen de volgende keer. Ga ik ook naar Oerok.
2: Ik
0: vind deze nieuwe track, hij moet nog uitkomen natuurlijk. Over anderhalf uur komt hij uit. Vallen in geluk. Ik vind het misschien wel het meest aanstekelijke, leukste, misschien wel het beste liedje dat jullie tot nu toe hebben gemaakt. Neem me even mee naar het moment dat alles klikte voor jullie in het schrijfproces van dit liedje.
2: Ja, dit is eigenlijk zo'n liedje wat zeg maar echt gezamenlijk is ontstaan. Hè? Dus we zaten hier met z'n allen in een studio hockey. En dan begin je een beetje te spelen. En op een gegeven moment dan, ja, ik weet niet. Ik denk dat het begon met die lick van Dion. En dan, ja, ik weet niet. Dan pak je dat samen op en het wordt uiteindelijk iets. En wij zijn altijd best wel snel. Dus we hebben dit denk ik in 2 of 3 uur hebben we dit gemaakt. Maar dan, ja, we dansten er zelf direct op mee. En dan heb je gewoon iets leuks te pakken, volgens mij.
0: Ik kan me ook wel voorstellen, hè, dat is vorig jaar natuurlijk een eerste album uitgekomen. Ik kan me voorstellen dat daarop altijd liedjes staan die dan weer favoriet zijn van één iemand van de band. Is dit niet een track die gewoon voor iedereen de favoriet is?
2: Deze is wel echt, we gaan hem zo meteen ook lekker spelen, zeg maar. We beginnen hem nu langzaam een beetje los te laten. En vanaf morgen is het natuurlijk gewoon zover. Dus dan spelen we hem overal. Maar dit is er wel eentje waarvan we wel het gevoel hebben van, ja, hier gaan we wel echt het festivalseizoen mee in, zeg maar. Hier gaan we lekker de zomer mee kapot spelen.
0: En terecht. Ja. Verder zag ik ook voorbij komen dat er wordt gewerkt aan album nummer 2. Nou, dit is denk ik wel een super voorproefje. Gaan we verder deze weg in qua sound? Of is het wel de veelzijdigheid die we al kennen van Higo, die wel blijft?
2: Ja, de veelzijdigheid. Dus We hebben natuurlijk een paar up-tempo tracks. En vind het ook leuk om dat als single de wereld in te sturen. Want we hebben best wel wat emotionele liedjes hiervoor gehad. Hè? En je ziet dat we nu gewoon op een plek zijn aangekomen waar het allemaal wat beter voelt. En waar het allemaal waar we wat vrolijker zijn en wat vrijer. Dus dan zijn die singles, die geven die kleur heel mooi aan. Maar we hebben ook zeker nog wat gevoelige liedjes. En wat zwaarder en wat harder en van alles. Dus het wordt een heel mooi album, volgens mij.
0: Ik heb er zin in. De laatste keer dat we elkaar spraken was tijdens de co-host die jullie eerder dit jaar deden hierbij vooraan. Toen was het de week voor jullie Tivoli-show. Is er nu ook iets spannends wat ergens in de nabije toekomst in de agenda staat? Of kunnen jullie wel eventjes met de beentjes omhoog en het hoofdje leegmaken voor het album?
2: Nou, wat leuk dat jij dit vraagt. We hebben natuurlijk ontzettend veel staan. Ondertussen is het licht uitgegaan in de bus. Maar we gaan spelen met Wies in 3 openluchttheatershows. En we hebben natuurlijk onze eigen clubtour waar we heel erg naartoe leven. En die eerste show is uitverkocht in Nijmegen. En de rest gaat ook ontzettend hard. Dus we hopen dat wij vlak na de zomer een beetje bekend kunnen maken dat dat allemaal uitverkocht is. En dat we weer een uitverkochte clubtour mogen gaan spelen.
0: Als die wind maar gaat waaien, maar wel in de rug, zo te horen.
2: Precies.
0: Het was leuk dat jullie even gesproken te hebben, jongens. Peter, jou ook. Leuk.
3: Altijd gezellig.
0: Dat wil ik wel nog even meenemen uit die co-host die jullie deden eerder dit jaar. Daar waren jullie goed in, dus willen jullie hem wel even zelf aankondigen. De primeur van jullie allernieuwste track die morgen uitkomt.
2: Maat, met alle liefde. Lieve mensen, op 3FM, wees voorbereid, want dit is hem. Hij komt eraan. Vallen in geluk.

zei het. Echt, misschien wel. Dat kunnen we natuurlijk niet nu al zeggen. Hij is ook officieel nog niet uit. Dus ja, hij moet nog even echt landen. Maar voor mij is dit misschien wel het allerbeste wat Higo ooit heeft gemaakt. De primeur van de allernieuwste Higo komt over anderhalf uur uit. Je hoorde natuurlijk als eerste bij 3FM. Je hoorde Vallen in Geluk. Zometeen Beste op Pompeii en ook Mr. Harry Styles en Charlie.

gebeuren. De eerste in een reeks van 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles komt naar Nederland, gaat beginnen aan die gigantische Together Together Tour. En komende zondag is misschien wel, als je later nog gaat naar de Johan Cruijff Arena voor Harry, de allerbeste pre-party hier bij 3FM. Want vanaf 7:30 tot aan 7:30, een uur lang, alleen maar Harry Styles. En welke, dat mag jij bepalen. Dat is het mooie eraan. Een uur lang alleen maar Harry Styles request om te vieren dat de beste man onze economie even kon boosten. Maar vooral even de allerbeste show van het jaar waarschijnlijk naar Amsterdam kon brengen. Heel veel plezier als je er naartoe gaat. En ook heel veel plezier als je dus niet naartoe kan, maar wel even een beetje die pret mee kan pakken bij 3FM. Harry Styles nu met Ready, Steady, Go.

0: 3FM Talent Lemmer in Time to Move.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Afgelopen zondag had Vera hier bij 3FM vrouwtje aan de lijn. Gewoon maar even bij te kletsen om het te hebben over haar nieuwste track jaar na jaar. Maar tussen neus en lippen door een heerlijk scoopie erbij. Vrouwtje kondigt namelijk aan dat er niet heel lang van nu een nieuw album aan zit te komen. En dat is toch wel lekker hoor. Hopelijk is dit een goede voorproef van dat album. Vrouwtje's allernieuwste track.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij K-Smit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: 3FM. FM Mega heet van deze week Noah Kahan. American Cars ga je zo meteen horen. En in de livebox. Niemand minder dan IJslandse superster Daddy Veer. Zometeen na het laatste nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen.
13: De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
15: Ster. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
15: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
17: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Sebastiaan Okhuizen.
11: Ook hier bij 3FM toch al een beetje Eurovision night hoor. Zometeen in de 3FM livebox. Daddy Freer met nieuwe muziek. En natuurlijk de allergrootste hit die hij heeft.

Joost en Fries en Jong bij 3FM, waar het nu tijd is om je oren even wat verder open te zetten, de NPO livestream erbij te pakken of 3fm.nl/live. Kijk vooral mee. Het wordt niet alleen een audiospectakel, ook een videospectakel. Eén spektakel in de 3FM livebox. Niemand minder dan Daddy Freer met Think About Things live.

laatste nieuwste, I'm Out and I Wanna Go Home. Ga het album checken, het is een superleuke album geworden. Echt een van de leukste albums van deze lente. Zaterdag staat hij in Concerto Record Store in Amsterdam. Later dit jaar ook nog op Pinkpop. Als het even kan, ga daar die VR live checken, want dit was lekker, man. Sessie komt ZSM online op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Daar vind je verder ook alle sessies die ooit zijn geweest hier bij en vooraan in beeld en geluid. Zometeen Micha bij 3FM met Hoopvol naar Zara Larsen en Midnight.

Nonne, joh, een goede track eigenlijk, zeg. 3FM Talent Micha hoorde je op 3FM. Ook logisch, raar zit als het op een andere zender zou zijn. Hoopvol. Zometeen kunnen we even vooruitblikken naar de volgende live sessie hierbij vooraan. Die komende zaterdag al plaatsvindt. Met wie? Hoor je naar nieuwe muziek van Honey Dijon.

met de groei hoor. Deze nieuwste van Higpie Nothing hoorde je bij 3FM. We hebben net Dari Vreeën uitgezwaaid hier bij 3FM. Die gaat morgen nog wat leuks doen. Zaterdag staat hij in Concerto in Amsterdam in de Record Store. Als je daar nog bij kan zijn, moet je dat snel weten te fixen hoor. Dat wordt echt ongelooflijk leuk. Maar goed, moeten we door naar de volgende live sessie hier in de 3FM Livebox. Komende zaterdag hier bij Vooraan. Nieuw werk live van Isabel van Gelder. Je hoort het nu. I Don't Wanna Fall In Love Again.

zaterdag. Maar zoveel zin in. Komende zaterdag hier bij Vooraan in de 3FM Livebox. Met onder andere deze nieuwe tune, I Don't Wanna Fall In Love Again, Isabel van Gelder. Zometeen de 3FM Nachtdienst met Bas van Schaik.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
7: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: 3FM.
10: Hola, hola. Een bijzonder goede nacht. De vrijdag starten we zometeen op met Harry Styles. En ook Armin van Buuren staat voor je klaar. Nog het laatste nieuws, exact 1 minuutje over 12 uur.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran 2 containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM. Bas
9: van Sky.
10: Dit is leuk, hè? Je met een bus vol fans in de stemming komen voor het concert waar je naartoe gaat. Het kan. Hoe dat zit, vertel ik je binnen nu en in 6 minuutjes. En eerst Armin van Buuren.

Styles bij 3FM, Jorde American Girls. Ja, en volgende week dan verdrinkt Harry Styles Ajax uit de arena. Dan treedt hij 10 keer op. Maar vanwege NS-werkzaamheden en het feit dat het concert ook pas na 11 uur afgelopen is, kan ik het begrijpen. Het is lastig thuiskomen als je naar het concert gaat. Gelukkig hebben wij dan de Jamie die je elke ochtend hier hoort op 3FM daar wat op bedacht. Jij kan namelijk mee met de exclusieve 3FM Partybus. Die houdt je thuis op en die brengt je ook weer thuis. Hé, hoe handig is dat? Als je mee wilt, meld je aan via 3FM.nl. Hey, welkom. Dit is 3FM met de meeste en de beste muziek om je vrijdag mee op te starten. Met zometeen de vrouw die haar liedje op wel een hele opmerkelijke plek schreef.

3FM, Lil Nas X, you're the star walking. Hey, wat is de plek waar jij de beste ideeën krijgt? Bijvoorbeeld als je op de wc zit, een grote boodschap aan het doen bent, dat je dan denkt, oh, maar dit is wat ik zocht. Of als je aan het wandelen bent, dat je dan plots dat inzicht krijgt wat je nodig had. Of zoals mij, onder de douche. Vind ik zo heerlijk als dan, weet ik veel, als het warme water zo een beetje over mijn schouders heen stroomt. Dan krijg ik echt zo'n Eureka-momentje af en toe. Zo heerlijk. Ja, maar Janice Robinson, die zat dus in de trein toen het kwartje bij haar viel. En je weet, ja, zo'n trein kan best wel luidruchtig zijn, hè? Ze zat in de trein van Milaan naar Venetië. Ja, ze liet zich niet afleiden. Nee, in die trein, daar bedacht en schreef ze deze wereldhit die vervolgens in snel...

Fender en Olivia Dean bij 3FM. You're the rain me in. Shaboozy staat voor je klaar. En binnen nu en 4 minuutjes gaan we op vakantie naar Spanje. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish on. Get Spanish on. En van Spanje gaan we daarna direct naar het zonnige Italië. Want zometeen win jij namelijk een pasta soort naar keuze. En eerst op 3FM een track die vernoemd is naar... Elizabeth.

Ik ben er thuis na een mega lange treinreis met veel vertraging. Maar ik ga mezelf nog even lekker verteren op een midnight snack. En dan lekker naar bed na een heerlijke dag met leuk. Goedenavond.

0: Shaboozy bij 3FM, Jorde Barsang. De Giro Italia, dat is een van de grootste meerdaagse wielerkoersen van de wereld. Die is deze weken. En ik ben best wel een grote sportliefhebber. Ik geniet van de koers. Ik zit elke dag voor de televisie om zeker de finish te bekijken. Maar ik zat vandaag ook weer voor de televisie. En ik zat te kijken. En op een gegeven moment komen die wielrenners door plaatjes waarvan ik denk, ja, wat zijn dit voor plaatjes? Dit zouden ook zomaar pasta-soorten kunnen zijn. En daarom heb ik in het leven geroepen.
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pasta-soort of een plaats?
0: Ah, wat leuk. Ja, ik heb een kwalificatievraag voor me. Weet jij het antwoord? Denk jij dat een pasta of een posto? Posto is een plaatsje waar de wielrenners dan doorheen fietsen. Of is het een pasta-soort? Drop het dan via de NPO Luisterapp en dan doe jij zometeen mee met de grote quiz. Ik heb mijn beste Italiaans even geoefend. Daar komt-ie. Biandrate. Ja. Biandrate. Denk jij dit is een pasta? Of denk jij dit is een posto? Drop het even via de NPO Luisterapp. Is het een pasta soort of een plaatje in Italië waar de wielrenners doorheen komen? Laat het weten via de NPO Luisterapp.

0: Mars bij 3FM. You're the I Just Might.
1: Radio 3FM presenta Pasta o Posto.
2: Is het een pasta soort of een plaats?
0: Op dit moment een volle gang. De Giro Italia, een meerdaagse wielerkoers. De tweede grootste na de Tour de France. Ik vind het ontzettend leuk als sportliefhebber om dat een beetje te volgen. Wie de roze trui heeft en zo. En wie er dan wint die etappes. Maar ze komen door plaatjes heen, die wielrenners. Waarvan ik denk, maar dat zijn zulke vreemde namen. Dat zouden ook gewoon pasta-soorten kunnen zijn. Ik ga naar de telefoon. Hey Alex.
3: Hey Bos.
0: Volg jij zelf nog een beetje de Giro?
3: Nou, je hoort toch wel eens natuurlijk op de radio en tv er wat over.
0: Ja.
3: Ik heb er nog niet echt voor kunnen gaan zitten. Ook omdat ik er nog heel veel uren van werk aan het inhalen ben en zo.
0: Snap ik. Maar het goede nieuws is dat je daar gewoon nog 2 weken voor hebt. Want de Giro Italia is nog 2 weken.
3: Kijk,
0: zet het eens aan, zou ik zeggen. Maakt ook verder niet uit. Ik bedoel, misschien had ik je een heel klein beetje geholpen bij deze volgende quiz. Maar het maakt ook helemaal niet uit wat ik al zeg. Ik had net een kwalificatievraag. Dat was Biandrate. Ja, wat denk je?
3: Ja, dat klinkt toch echt wel als een plaats.
0: Als een plaats, als een posto. Dat is het goede antwoord. En dat betekent dat jij gekwalificeerd bent voor de grote Pasta o Posto quiz. De vraag is het een pastasoort of is het een plaatsje waar de wielrenners doorheen fietsen in Italië? Heb je er 2 van de 3 goed, Alex? Dan ga jij naar huis met een pastasoort naar keuze. Dat zou toch lekker zijn, zo even meepakken.
3: Ja, echt wel, man.
0: Daar gaan we. Vraag nummer 1. Dat is Piki.
3: Ja, dat klinkt als een plaats.
0: Als een plaats? Dat is een pasta. Nee, maakt niet uit. Weet je, we hebben nog 2 te gaan. Het is ook lastig. Jij gaat deze allebei goed hebben. Ik voel het. Oké, de volgende. Giornico. Giornico.
3: Oh, wat is dit moeilijk.
0: Ja, het is lastig. Ik weet het.
3: Zou dit dan een pasta zijn?
0: Het is ook echt heel lastig. Het is ook echt heel lastig. Het had zomaar kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk het hele doel van het spelletje, dat het een beetje lastig is.
3: Ja, precies.
0: Zullen we die laatste ook nog even snel doen? Lorigitas.
3: Ja, dat klinkt als een plaats.
0: Dat klinkt als een plaats?
3: Ja.
0: Nee, dat is toevallig dan ook een pasta. Ja, maakt niet uit, Alex. Weet je, we gaan het gewoon aankomend weekend nog een keer spelen. Mocht je je opnieuw kwalificeren bij de kwalificatievraag, kan je dit weekend weer opnieuw proberen.
3: Oh, hartstikke bedankt.
0: Doei, Alex. En zet hem eens aan, zou ik zeggen.
3: Ga ik zeker doen.
0: Doei, doei.

Naismith bij 3FM. You're the fix what you didn't break. Jonas Brothers staan voor je klaar. Ook Fred Again hoor je zo meteen. En even tussen ons, hè. Heb jij wel eens iemand online gestalkt? Ik bedoel, soms moet je even een beetje onderzoek doen, toch? Naar je nieuwe liefde of naar je beste vriend of vriendin. Volgens mij is het vooral iets wat meiden doen. Toch? Nee, niet? Mannen ook, oké. Maar Olivia Rodrigo, die doet het ook en die tilt het zelf naar een heel ander level. Ze heeft een fake Instagram-account van een nep persoon waarmee ze mensen stalkt. Ze kan zo lekker haar research doen, zegt ze, zonder dat andere mensen doorhebben dat zij het is. En daar zingt ze over in haar allernieuwste track. En die hoor je nu op 3FM, Olivia Rodrigo, Drop That.

Again bij 3FM en Delilah, Pull Me Out of This. Hey, de vrouw die je zometeen gaat horen, Roxy Dekker, die heeft de tip voor je als je nooit meer wilt uitglijden. Wat die tip is, hoor je zometeen, net als deze. What?

0: voor je klaar. En ook muziek van Sommelieu hoor je zo meteen na het laatste nieuws. Het is 1:01.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM
0: Bas van Schaik. Ja, wat moet je onder je schoenen smeren om nooit meer uit te glijden? Het klinkt absurd, maar Roxy Dekker doet het voortaan. Waarom hoor je zometeen na Arctic Monkeys Why'd You Only Call Me Where?

Ja. 3FM door je speakers. You're the Sommelieu en Dark Before the Dawn. Martin Garrix staat voor je klaar. Ja, en ongemakkelijke momenten. Ik haat ze. Goed, jij toch ook? Ik bedoel, niemand die daar goed op gaat.

0: letterlijk. Ja, ik had woensdagmiddag nog, afgelopen week, dat ik klaar was van stage na een hele drukke dag. Liep ik het trapje op bij station Amsterdam-Amstel. Ging vol op mijn mel. En er stonden denk ik een stuk of 7, 8 mensen omheen. Die keken me aan, ook soort van, ja, moet ik je helpen? Gaat het goed? Ja, het deed helemaal geen pijn, maar super ongemakkelijk. Ik kon wel door de grond zakken. Nou, Roxy Dekker, die ik nu voor je ga draaien, die heeft ook zo'n mega ongemakkelijk moment gehad. Nog veel meer mensen keken toe, al een stuk of 20.000. Want ze trad namelijk op Lowlands. Ja, en toen ging ze vol onderuit. Gelukkig heeft ze een tip gekregen hoe ze dat niet meer gaat doen. Dat klinkt namelijk zo.
1: Kommelien Thijs was ergens te zien op een TikTok dat ze cola onder de zolen smeerde. Zodat ze niet uitglijdt, omdat dat plakt. Oh. Nou, dat ga ik ook doen. Dat is mega.
0: Dat is mega. Nou, net zoveel energie als je van cola krijgt, krijg je van de nieuwste van Roxy Dekker. Samen met Kevin is dit Je Hebt Mij.

0: Garrix en Jax hoorde je bij 3FM. You're Told You So. Een paar weken geleden heeft Jamie, die hier elke ochtend hoort op 3FM... van Wijnand en Jamie in de ochtend, vertelt dat het niet helemaal lekker met haar gaat. Ze heeft even wat meer tijd voor haarzelf nodig. En daarom vanaf voor en nu deze hele maand Wijnand in de ochtend op vrijdag samen met Barend. Een gelegenheidsduo, hartstikke gezellig. Was vorige week voor de allereerste keer. Ja, maar of dat helemaal goed gaat, dat wisten Wijnand en Barend zelf ook nog niet.
1: Je weet natuurlijk nooit hoe vandaag afloopt, hè? Dat het hele programma Team op Team van 9 zoiets heeft. Nou, weet je, Matthijs van Nieuwkerk te gaan verhalen over, maar dit is ook erg. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen, weet je wel. Je weet nooit hoe het loopt allemaal, maar
2: jongens,
1: we doen het
2: best. Voor iedereen hier, als hij zometeen met niet-machines begint te gooien, ja, dat is heel normaal. Ja, ja.
0: Nou, goed nieuws. Ze kunnen het nog heel goed met elkaar vinden. Er is geen slaande ruzie uitgebroken. En daarom, stip vanaf de klok van 6 zijn ze weer voor je. Het leukste gelegenheidsduo van de Nederlandse radio. Barend en Wijnand in de ochtend. Gewoon weer hier vertrouwd op 3FM. Ja, ik wist

0: meeste mensen gaan misschien één weekend naar een festival.
1: Hebben jullie nog een beetje energie?
0: Deze mensen? 26 dagen, 8 festivals, meer dan 1000 artiesten. Volg de strijd om het 3FM Gouden Festivalbandje. Wie het langst overleeft op de camping, wint. Vanaf dinsdag, de finale van het 3FM Gouden Festivalbandje.
2: 3FM.

0: Natuurlijk is deze vrijdag ook nog een dagje voor je vrij. En heb je een extra lang hemelvaartsweekend. Slapen kan een tijd nog. Geniet van de muziek op 3FM. Jordan Maalsmith en Now Horan. Jordan Drive Safe. De NPO Luisterapp staat voor je open. Zo was daar Ruben.
1: Bosje! Gas erop!
0: Wat dacht je van deze? The Prodigy!

3FM, Jorde Undecided. Met zometeen drie muzikanten die zeiden... Hey, zin in een trio? Op muzikaal vlak dan. Locatie de studio, standje voetjes van de vloer. Maar het opmerkelijk is dat dat trio elkaar maar één keer in het echt heeft gezien. En ondanks dat hebben ze een mega groot hit gescoord. Maar omdat ze goed werkten, hoor je binnen nu en vijf minuten...

0: Just, Jack Stau en John bij 3FM. En Turn the Lights Off, dat is even wat anders dan de Nederlandse 3J's. Leuk, maar nee, de 3J's die deze dance track hebben geproduceerd, Just, Jack Stau en John, dat is best wel bijzonder. Ja, die hebben die, dan denk je, nou, als je dan zo'n track maakt, dan zit je samen uren en dagen in de studio, dan word je ook vrienden, dan ga je elkaar op een gegeven moment thuis uitnodigen. Nee joh, allemaal niet. Nee, zeker niet. Ze hebben elkaar één keer gezien en in die dag maakten ze deze fantastische track waar ze de wereld mee veroverden. Dus Turn the Lights Off bij 3FM. Als je mij een beetje kent, ja, ik hou ontzettend van dit soort dance tracks. En ik ga zo meteen er weer eentje aan je voorstellen die wat mij betreft nog net even een tikkeltje beter is dan die je net hoorde, die Turn the Lights Off. Ja, het is zomers, het is vrolijk, het is lekker dansbaar. En je hoort hem zo meteen binnen nu en 6 minuten binnen bij 3FM. En eerst is dit AJR, dit is Week.
1: No thank you, is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One

0: soundtrack. De Bausa bij 3FM. You're the Magnetic. En we dansen nog even door.
1: 3FM. Nachtclub.
0: Ja, want als er één gevoel is wat oh zo lekker is, dan is het een gevoel van een lekkere dance track, hè. Gewoon

dan is dit hem wel die ik nu voor je ga draaien. Dat is namelijk de nieuwe van John Summit. Ja, en ik weet het, buiten is het misschien nog niet heerlijk zomers weer. Gaat eind deze week wel komen. Ja, dan is dit echt een track die je moet opzetten. Iedereen gaat hier dan lekker op. En jij hebt hem al gehoord en jij kent de beats en de lyrics. Want die heb je gehoord op 3FM. De nieuwe van John Summit.

wat een track. Het is de dance track van dit moment. De nieuwe van John Summit hoorde je bij 3FM en Chica 305. De meeste en de beste muziek voor op je donderdag of vrijdagnacht hoor je bij 3FM met House of Pain na Vampire Weekend.

doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was?

0: met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Het bijna overleefd. De vijf zwaarste dagen na het weekend. Nog even doorwikkelen tijdens je nachtdienst. Ja, of misschien als je het echt goed hebt getroffen. Nou, dan heb je gewoon al weekend. De muziek van 3FM is bij je met Lost Frequencies. Zometeen. En eerst terug naar 1992. House of Pink, Jumper.

Lost Frequencies bij 3FM. Where are you now? Zometeen gaan we nog even door met de vragen stellen. Where is my husband? Van Ray staat voor je klaar. En ook deze van Mike Magoo hoor je.

0: word je bijgepraat over de belangrijke zaken in de wereld. Het laatste nieuws, 1 minuutje voor 2.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Bas van Schaik. Absoluut optimaal de zomer ingaan met het 3FM zomerkleedje. Echt waar, absoluut collectors item. Hoe je hem wint hoor je over 6 minuten op 3FM na Ray.